0: Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Frank van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

0: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
1: De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Yanbu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politieinzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Jonge reenactor Gavin Ryan Kerenweer is op 17 september 2026 geïnterviewd tijdens de herdenking van operatie Market Garden bij de John S. Thompsonbrug in Gaven. Hij sprak met Davy Des over het belang van herdenken. Kerenweer bezit de originele helm van luitenant John S. Thompson en een militair voertuig uit de Tweede Wereldoorlog. Tijdens Burendag is op de voormalige generaal de Bondskazerne een nieuwe beukenboom geplant door bewoners, ondernemers en kunstenaars. Deze boom vervangt een bijna 100 jaar oude beuk die ziek was. De ontwikkelingen in het gebied bevorderen de gemeenschap die steeds hechter wordt. De nieuwe boom moet over 100 jaar de hoogte van zijn voorganger bereiken. Gaven heeft op 17 september de bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht met saluutschoten, toespraken en het leggen van kransen. Kapitein Dolf Jansen benadrukt het belang van herdenken en het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Loco-burgemeester Joos Hendricks voegt hieraan toe dat de huidige internationale situatie deze boodschap versterkt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 887.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyad en olieinstallaties in Jambou. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyad raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer, vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: koning van de funk, soul en pop, Bruno Mars laat opnieuw weer van zich horen en schuift op deze track Something Serious al het speelse geflirt terzijde. Het is tijd voor het echte werk. Een gepassioneerde en groovy verklaring dat de liefde deze keer echt serieus is. Verpakt in die onweerstaanbare vintage sound en voorzien van zijn kenmerkende retro charmes.
1: Nieuwe muziek.

0: Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks.
1: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik, met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel. Vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland, waarmee een diplomatiek conflict is opgelost. Dat is ontstaan na dreigementen van president Donald Trump om het eiland met geweld in te nemen. De leiders van Denemarken en Groenland verwelkomen de overeenkomst om de regionale veiligheid te versterken. Het akkoord wordt naar verwachting volgende week ondertekend. Duitsland ziet vanwege de toegenomen dreigingen de noodzaak om haar defensie- en spionagecapaciteiten in de ruimte snel op te schalen. Daarom investeert ons buurland 35 miljard euro in de bouw van de grootste militaire ruimtevaartinfrastructuur in zijn geschiedenis. Met behulp van honderden satellieten willen ze een strategisch doel bereiken. De Europese Unie beraadt zich al jaren over een verbod op PFAS, hoewel de exacte vorm en ingangsdatum nog onduidelijk zijn. Wel staat vast dat de productie van PFAS ook na een eventueel verbod zal doorgaan. Indien er geen maatregelen worden genomen, zal het diepe grondwater binnen 20 jaar overmatig vervuild zijn met PFAS. Dit vormt een risico voor de drinkwatervoorziening, aangezien het grondwater wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, de antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Tot slot het weer. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland, waarmee een diplomatiek conflict is opgelost. Dat is ontstaan na dreigementen van president Donald Trump om het eiland met geweld in te nemen. De leiders van Denemarken en Groenland verwelkomen de overeenkomst om de regionale veiligheid te versterken. Het akkoord wordt naar verwachting volgende week ondertekend. Duitsland ziet vanwege de toegenomen dreigingen de noodzaak om haar defensie- en spionagecapaciteiten in de ruimte snel op te schalen. Daarom investeert ons buurland 35 miljard euro in de bouw van de grootste militaire ruimtevaartinfrastructuur in zijn geschiedenis. Met behulp van honderden satellieten willen ze een strategisch doel bereiken. De Europese Unie beraadt zich al jaren over een verbod op PFAS, hoewel de exacte vorm en ingangsdatum nog onduidelijk zijn. Wel staat vast dat de productie van PFAS ook na een eventueel verbod zal doorgaan. Indien er geen maatregelen worden genomen, zal het diepe grondwater binnen 20 jaar overmatig vervuild zijn met PFAS. Dit vormt een risico voor de drinkwatervoorziening, aangezien het grondwater wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, de antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Tot slot het weer. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Jonge re-enactor Gavin Ryan Kerenweer is op 17 september 2026 geïnterviewd tijdens de herdenking van operatie Market Garden bij de John S. Thompsonbrug in Gaven. Hij sprak met Davy Des over het belang van herdenken. Kerenweer bezit de originele helm van luitenant John S. Thompson en een militair voertuig uit de Tweede Wereldoorlog. Tijdens Burendag is op de voormalige generaal de Bondskazerne een nieuwe beukenboom geplant door bewoners, ondernemers en kunstenaars. Deze boom vervangt een bijna 100 jaar oude beuk die ziek was. De ontwikkelingen in het gebied bevorderen de gemeenschap die steeds hechter wordt. De nieuwe boom moet over 100 jaar de hoogte van zijn voorganger bereiken. Gaven heeft op 17 september de bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht met saluutschoten, toespraken en het leggen van kransen. Kapitein Dolf Jansen benadrukt het belang van herdenken en het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Loco-burgemeester Joos Hendricks voegt hieraan toe dat de huidige internationale situatie deze boodschap versterkt.
2: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. 2 Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband 2 zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisternacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: De meeste variatie in classics en hits.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Nieuwe muziek van de Deense hitmachine Lucas Graham. De band staat bekend om hun diep persoonlijke en eerlijke teksten, en deze track met de titel Good Times is daar geen uitzondering op. Het nummer is een ode aan het vieren van de mooie momenten. Met een lach en een traan terugkijken op de goede tijden en koesteren wat je hebt.
1: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.
1: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
2: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
1: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
2: Rijd je weer met ons mee?

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. 2 Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband 2 zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisternacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Goedemorgen, senioren. Dit is Omroep Land van Kuik. Als de jeugd nog in bed ligt met Jo Naus.
1: Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de wijsjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn.

1960, Rudy Karel, wat een geluk. Goedemorgen, dit is Als de Jeugd Nog in Bed Ligt. Een uur nostalgie voor senioren op Omroep Land van Kuik. Muziek van vader en moeder, dus muziek uit jouw jeugd. Plaatjes uit de jaren 50, 60 en 70 en informatie van vandaag. Mijn naam is Jo Nous en ik ben bij je tot 9 uur. 1965, Matt Monroe met Yesterday.

1965 met Monroe hoorde je met Yesterday. Zorg je regelmatig voor een partner, ouder of naaste die in een wijk met bepaald parkeerterrein woont, dan kun je in veel gemeenten een speciale mantelzorg parkeervergunning krijgen. En daarmee kun je goedkoper of soms zelfs gratis parkeren tijdens je mantelzorgtaken. Meer hierover in de loop van dit uur. Iedereen, nou niet iedereen, wel heel veel Amerikaanse sterren in de jaren 60, die waren op de Schnabbeltour en zeker in het Duits. 1965, hier is Johnny Cash die ook vrolijk meedeed met Wer kennt den Weg.

0: zeg niet nee.
1: 1953, de Skymasters met zang van Karel van der Velde. O Maria, Maria, Marie. En Johnny Cash op de Snabbeltoren 1965, weer kent Deen Week. Hoge parkeerkosten zijn een extra belasting van mensen die al veel tijd en energie kwijt zijn aan mantelzorg. Maar wat de meeste mensen niet weten is dat je in veel gemeenten een speciale mantelzorgvergunning kunt aanvragen als je regelmatig zorgt voor iemand in een bepaald parkeergebied. De regels verschillen wel sterk per gemeente. 1965, Peter and Gordon, To Know You is To Love You.

plaatjes brengen altijd leuke herinneringen terug, joh. En ik zing dikwijls mee. En als ik niet meezing, dan fluit ik mee. Schitterend, waar haal je ze toch allemaal vandaan? Heel hartelijk dank, joh.

1956, Heimwee, gezongen door Freddie Quinn. En Peter en Gordon zongen in 1965, To Know You Is To Love You. Een mantelzorg parkeervergunning is een speciale parkeervergunning van mensen die langdurig en regelmatig mantelzorg geven aan iemand die in een bepaald parkeergebied woont. Zo'n vergunning is bedoeld om mantelzorg makkelijker te maken. In sommige gemeenten krijg je een digitale vergunning die gekoppeld is aan je kenteken. Andere gemeenten werken met bezoekersuren of speciale parkeerpassen. Er zijn meestal wel kosten aan verbonden. We gaan naar Imca Marina, 1965 met Santo Domingo.

1961, Joe Dowell, Wooden Heart. En daarvoor Imca Marina uit 1965, Santo Domingo. Gemeente bepaalt dezelfde voorwaarden voor een mantelzorgvergunning. Vaak moet je kunnen aantonen dat je regelmatig mantelzorg verleent, dat de zorgvrager woont in een woongebied met bepaald parkeren en dat zorg langdurig nodig is. Soms vraagt de gemeente om een mantelzorgverklaring. Ook kan een gemeente eisen stellen aan hoe vaak je langskomt of hoeveel uur je zorg verleent. En het kan ook zijn dat de aanvraag loopt via degene voor wie je zorgt. Dus dat zijn de voorwaarden die daarbij komen kijken. 1962, Connie Francis, Paradiso.

1958 hoorde Annie de Reuver met veel bittere tranen en daarvoor Connie Francis uit 1962 met Paradiso. 1961 dan met Timmy Euro en Hurt.

0: als de jeugd nog in bed ligt, Baris met zijn wekelijkse column.
1: Mediterrane drinkcultuur. Er is veel verdeeldheid over het drinken van alcohol. Verstandige mensen zal de spreuk doktermatig, dokterrustig en doktervrolijk als muziek in de oren klinken. Maar niet alle mensen zijn verstandig en hebben ook geen reden om vrolijk te zijn. Denk maar aan alle ellende in de wereld. Ook hebben veel mensen een druk leven en hebben af en toe een uitlaatklep nodig. Dan kan het wel eens gebeuren dat matig drankgebruik overgaat in binge drinking. En binge is het Engelse woord voor braspartij. Heel veel aandacht wordt besteed om het gebruik van alcohol te verminderen. Het zorgt dat de nevel verdwijnt in je hoofd en dat het krijgen van kanker voorkomen kan worden. Hoe anders was het verhaal van psychiater Jim van Os in de laatste aflevering van Zomergasten. Hij stelde een gecontroleerd gebruik van alcohol voor. Dat moet volgens hem dan wel samengaan met een stabiel leven met werk, familie en goede relaties. Zijn uitspraken over alcoholgebruik riepen veel discussies op van verslavingsdeskundigen, die juist benadrukken dat volledige onthouding de enige manier is om van verslaving af te komen. Nu kenmerkt het drankgebruik in Zuid-Europese of mediterrane gebieden dat alcohol geïntegreerd is in het dagelijks leven. Een glas wijn of een kleintje bier wordt bijna altijd genuttigd tijdens de lunch. In het zuiden eet men vaak pas na 8 of 9 uur 's avonds en men neemt dan een aperitief, een champagne of een vermouth. En na het eten volgt dan vaak een digestif, een cognac of een whisky. Men wordt dan minder snel dronken, omdat eten de opname van alcohol in het bloed vertraagt. In Nederland zijn veel reclames die het alcoholgebruik proberen te verminderen. Denk maar aan glaasje op, laat je rijden, geen 18, geen alcohol, geniet maar drink met mate. Ben je Bob, zeg het hardop. Men kan ook regelmatig zeggen, vanavond doe ik een lekkere tranquilo. Dat betekent dat je een rondje overslaat. Ik ga voor de leuze, a glass a day keeps the doctor away. Dean Martin, die het imago had van een losbandige alcoholist, heeft ooit gezegd, ik drink niet meer, ik vries het nu in en eet het als een ijslolly. Was getekend, Baris.

denken misschien dat ik gek ben, maar ik schaam me niet voor mijn tranen. Hadden jullie ooit een vriend gehad zoals ik, dan zou je weten waarom ik nu zo droef ben. Een vriend, luister maar. Eens maakte hij me wakker toen hij een lawaai op de prairie hoorde. Een kudde dieren rende recht op ons af. Maar hij kwam snel naar mij toe en redde mijn leven. Dat noem ik een vriend, of niet?

als de jeugd nog in bed ligt. Informatie van vandaag met muziek van vroeger. Het Verwenuur voor senioren met Jo Naus.

1961, Patsy Cline, Crazy. En de Kilima Hawaiians zongen in 1951, Hangt de paardenhoofdstel aan de muur. 1960, Melina Mercury, Ein Schiff wird kommen.

Melina Mercury, het jaar 1960, Einschiff wird kommen. Beste luisteraars, als ik afscheid van jullie neem, hartelijk dank voor het luisteren. Mijn naam is Jonas van Omroep Land van Kuik. Ik ben er weer volgende week zondagmorgen om 8 uur. Tot dan, blijf gezond en Omroep Land van Kuik wens je nog een hele mooie week. Er ligt een plaatje klaar van Eddie Christiani, een latere opname uit 1977, de Rosemarie Polka.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern worden vandaag verkiezingen gehouden, waarbij peilingen verlies voorspellen voor de CDU. De verwachte tegenvallen vergroten druk op bondskanselier Merz, wiens positie al flink onder spanning staat na een eerdere zware nederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Om 5:00 vanmiddag komt het partijbestuur in Berlijn samen om zich te beraden over de toekomst van Merz. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. In Leeuwarden is afgelopen nacht een grote brand uitgebroken in een bowlingcentrum. Volgens de veiligheidsregio komen de vlammen aan meerdere kanten uit het pand. De brandweer is massaal uitgerukt om het vuur te bestrijden. Voor zover bekend was niemand in het gebouw aanwezig. Vanwege de flinke rookontwikkeling hebben omwonenden 2 NL-alerts ontvangen. En de overheid adviseert Nederlanders om voortaan een noodvoorraad voor 8 dagen in huis te hebben, terwijl eerder een termijn van 3 dagen gold. Het aangepaste advies volgt op onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. De onderzoekers concluderen dat er nauwelijks reserves zijn voor noodsituaties en dat er bij een crisis binnen 2 tot 3 dagen lege schappen ontstaan. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
1: Omroep Land van Kuik.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolp een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkte hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door eigenaar H&M Groep. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij scheren. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern worden vandaag verkiezingen gehouden, waarbij peilingen verlies voorspellen voor de CDU. De verwachte tegenvallen vergroot de druk op bondskanselier Merz, wiens positie al flink onder spanning staat na een eerdere zware nederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Om 5:00 vanmiddag komt het partijbestuur in Berlijn samen om zich te beraden over de toekomst van Merz. Twee Duitsers zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband twee zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was. Medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. En de overheid adviseert Nederlanders om voortaan een noodvoorraad voor 8 dagen in huis te hebben, terwijl eerder een termijn van 3 dagen gold. Het aangepaste advies volgt op onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. De onderzoekers concluderen dat er nauwelijks reserves zijn voor noodsituaties en dat er bij een crisis binnen 2 tot 3 dagen lege schappen ontstaan. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Met perron 4.
10: Ja, het is vandaag 20 september. Over enkele minuten dan gaan wij beginnen. Dan stappen wij het perron op. En dan beginnen wij met natuurlijk onze perron 4. Waar wij van alles voor hebben. En met muziek beginnen van Teach-In. Maar eerst even commercials.
11: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
12: Iedere zondagochtend van 10 tot 12. Perron 4. Met John van Ginsven en Martin Nabuurs. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: we drukken die prins maar even weg.
1: Ja.
0: We hebben niks met prins te maken.
1: Nee. Goedemorgen, luisteraars. We zijn er weer. Dus,
0: ja, precies.
1: Vandaag 20 september.
0: Ja, 20 september. Het is ook drie dagen. Kijk, het is de dag van. En dan gaan we even beginnen. Want de dag van het werkpaard. Daar ben ik dus dan.
1: Ja. Ja, ik ben gepensioneerd. Ik hoef geen.
0: Nee?
1: Ik ben een pony.
0: Het is. Yom Kippur-dag. En dat is een Joodse feestdag.
1: Oh.
0: Ja, dat is een Joodse feestdag. En. Ja, wie zullen we eens op gaan ruimen? Want het is wereldopruimdag.
1: Nou, ik heb net
0: van wie willen we af?
1: Ik heb hier net in de studio al een paar dingen aangewezen die opgeruimd moeten worden.
0: Ja, er zijn ook hier wel collega's die wat beter op mogen ruimen. Ja. Maar ik bedoel in een andere zin. Wie gaan we opruimen?
1: Ja, er staan er ook nog wel een paar op de lijst, denk ik.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: Maar ja, ik ga het zelf niet doen, want ja.
0: Nee. Nee,
1: ik hoef niks meer te doen, ik ben gepensioneerd.
0: Nee, ja, ik niet. En ja, ik ben daar eigenlijk nog helemaal niet mee bezig.
1: Nee, hoeft ook niet.
0: Nee.
1: We hebben weer mooie muziek vandaag en we hebben geen krant. Onze Maasdriehoek die is vandaag afwezig.
0: Ja, dat was ik vorige week en ja, ik was ziek.
1: Dat kan.
0: Ja.
1: Nou,
0: dus daarom waren we.
1: Je bent er, zo te zien, bent er weer goed opgeknapt, hè, John.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja, je ziet er weer fris uit.
0: Dankjewel. Ja, dat mogen we wel zeggen. Dat is goed opgeknapt.
1: Oftewel, we komen het komende twee uur wel weer door, denk ik, hè?
0: Ja,
1: we hebben nog van alles in petto.
0: Dus daarom. En ja, de muziek waar we mee begonnen was,
1: Tietjen,
0: Songfestival Dingedong.
1: Ja.
0: En dit is onze volgende, Tracy Oldman.

0: Ja, we zijn lekker vlug begonnen, hè?
1: Ja, en
0: lekker vlot.
1: Hè? Lekker vlotte nummers eerst al.
0: Mooi om bij wakker te worden, denk ik, hè, op de zondagmorgen.
1: Ja, nou, we hadden het net even over country. Zullen we deze dan maar eerst even doen?
0: Ik vind het geweldig.
1: We hebben straks ook nog een country plaat van onze Bob die door moet douwen.
0: Bouwendop.
1: Maar ja, dat weet iedereen wel. Ella Langley, en dat is echt een country plaat die op het moment in de Nederlandse top 40 staat en die het gewoon goed doet. Zover ik heb gezien, staat hij zelfs nou op de 7e plaats. Nou, Texas Choosing.

0: Ze is op dit moment zelfs twee plaatsen gestegen. Ella Langley, op het moment staat ze op de, ja, op de vijfde plaats in de Nederlandse top 40. En Ella Langley, ja, geboren in Hope Hull, Alabama, op 3 mei 1999. Dus een echte Amerikaanse. Ze groeide op in Hull als bekende van de McGee Switch. Zeg me helemaal niks, maar ja, het is natuurlijk allemaal, ook allemaal een beetje familie en kent ons dan natuurlijk in Texas, Alabama en zo. Dus heel veel countrymuziek, Ella Langley, en het doet het gewoon heel goed op het moment, toch?
1: Ja, zeker. En mooi om te horen. Wie niet zo ver weg woont, die woont in Herpen en Os, daar komen ze vandaan, dat zijn Pap en Pudding.
0: Ja, klopt.
1: We hebben een paar weken geleden hadden we ook al iets van gedraaid en we hebben hem ook live hier in de studio gehad.
0: Shania.
1: Shania wil een event.
0: Dat is niet Shania 2, maar dat is een andere.
1: Nee, een andere. Dat is andere. Misschien een nichtje, dat weet ik niet.
0: Ja,
1: dat
0: zou kunnen.
1: We gaan dan luisteren. Papa Pudding en Shania wil een event.

0: Dus als sommige heren behoefte hebben, ze kunnen aanmelden.
1: Ja, naar
0: liefst toe. Met foto.
1: Ze kunnen naar Shania toe. Shania wil een vent. Dus,
0: die willen een vent. Dus
1: dat komt helemaal goed.
0: Ja, ja.
1: Ik denk niet dat ik in de rij ga staan. Maar
0: nee,
1: goed,
0: ik kan niet in de rij staan. En we zullen over een paar weken wel een keer bellen of het inderdaad al gelukt is.
1: Of het gelukt is, ja.
0: Ja, ja. Ja, maar ik heb er een zwaar hoofd in. Ga je niet, John?
1: Nou, ik sta hier bijna een meter de grond in. Zo zwaar is mijn hoofd ervan. Dus we hebben microfoon naar onder moeten trekken.
0: Ja, nee, nee. Nee, het gaat niet lukken. Dus, het gaat aan ons voorbij.
1: Shania wel, ja, in ieder geval.
0: Een pap en pudding zou ook wel lussen, maar...
1: Ja, ligt er aan welke pap en pudding. Daar is ook al een verschil in.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, het is kermis hier in...
0: Ja, we konden maar met moeite hier binnen. Dus,
1: ja,
0: alles staat...
1: Het stond weer vol met rommel. Ik zei, ruim de rotzooi is op hier, maar daar bleek kermis te zijn. Ja. Nou, in ieder geval, gisteren dus, de 19e vandaag, morgen en de 22e is de laatste dag.
0: Ja, het is druk inmiddels. Vanmiddag hebben we de truckrun, die je trouwens ook live kunt volgen op onze radio.
1: Oké. Okay.
0: Vanaf 1 uur. Dus...
1: Ja, en ook gewoon even zeggen van de kermis. Dinsdag 22 september, dus de laatste dag van de kermis, vindt een prikkelarme kermis plaats.
0: Oh ja, dat is
1: weet je wat een prikkelarme kermis is?
0: Ja, ja, ja, dat weet ik. Dus dan gaat het allemaal de muziek niet zo hard en niet zoveel flitsende lampen.
1: Nee.
0: En,
1: dan wordt het bedeesd.
0: Ja.
1: Nou, misschien iets voor mij. gaan we doen? Wat gaan we draaien?
0: Hebben we nog iets dan?
1: Ik zie Django Wagner staan. Ik heb nog Cliff Richard klaarstaan.
0: Ja, we hebben net een Nederlandstalige gehad. En wat is Cliff Richard?
1: Oh, wacht. Heb ik,
0: of staat er nog niet in?
1: Nee, want ik...
0: Oh, nee, dan...
1: Doe maar even. Doe maar Django Wagner.
0: Ja, dat is een nieuwe.
1: Ja, doen we dan.
0: Ik kom van de week binnen in de Nederlandstalige top 30.
1: Oh, nou, lekker.
0: Hij loopt al.

0: Ja, het gaat even fout. Iets laat me in de steek. En natuurlijk weer het verkeerde. Ja, nou ja. Kijk, let op. We gaan gewoon draaien wat we willen draaien. Cliff Richard, We Don't Talk Anymore.
1: Uit de oude doos.

0: En wij praten nog wel, hè?
1: Ja. tussendoor wel, tussen de bedrijven door. En natuurlijk op de radio, hè?
0: En op de radio natuurlijk. En de Cliff doet nergens meer, hè? Zei hij.
1: Wat, doet hij niet praten meer?
0: Nee, praat niet meer.
1: Nee, maar...
0: Ook niet meer.
1: Nee, ja, goed. Misschien Sir Cliff wel thuis wel zitten babbelen, maar...
0: Veel kans.
1: Ja.
0: Ilse de Lange is weer opnieuw in de top 40 gekomen met So Incredible.
1: Oh, dat is leuk.
0: Wat zeg je daarvan?
1: Nou ja, dan gaan
0: we... Dat zal wel een reden hebben. En jammer, ik weet die reden niet waarom dat hij nou weer in één keer die oude in de top 40 terugkomt.
1: Ja, misschien heeft het toch wel iets te maken met... Choose Houston van dat country dan op het moment even weer leeft, weer opwellingen heeft.
0: Ja.
1: Ja, zo kunnen.
0: We gaan dan luisteren. So Incredible van Ilse de Lange.

0: Ilse.
1: Ja, fijn dat dit toch weer een keer terug is in de top 40. Mag wel, hè?
0: Ja, heel veel leuke muziek heeft deze dame ook gemaakt. En blijft
1: zeker,
0: ze maken.
1: Zeker. En ze blijft gewoon.
0: Ja?
1: Ik vind het een
0: wat is gewoon?
1: Ik vind het een apart mens.
0: Oké. Okay.
1: Nou.
0: Ja, ze is gewoon, ze praat veel vanuit haar hart, vind ik. Ja.
1: Ja, zeker.
0: Ze zegt precies hoe het is en hoe ze het voelt.
1: Nou, daar moeten we het mee hebben. Hè?
0: Gaan we weer naar Limburg?
1: Ja, Limburg.
0: Okay.
1: En dan komen we Frans Pollux uiteraard weer tegen. Want ja, die hoor je tegenwoordig overal.
0: Ja,
1: en
0: klopt.
1: Met een liedje van Koos Alberts in het Limburgs.
0: Oh, dat is wel grappig. Dat wil ik dan wel eens horen, ja. Inderdaad.
1: Zien het tien ogen.

0: Maar ik had van deze uitvoering nog nooit gehad.
1: Nee, ik kwam hem toevallig van de week tegen en ik dacht, hé, hey, dat is wel leuk om een keer... Die Frans, die mankt van alles, hè?
0: Ja. Ja, ik... Het is ook een hele bijzondere uitvoering, moet ik gewoon eigenlijk zeggen, toch?
1: Ja, hij heeft er helemaal iets anders van gemaakt. Dus.
0: Ja, helemaal.
1: En dan zeker met de Limburgse tekst erbij, hè?
0: Zie dit tegen ogen.
1: Ja.
2: We kennen de hit, maar Perron 4 kent ook het origineel.
0: Nou, daar gaan we eigenlijk even een hele puzzel van maken, want ik ga de hit eigenlijk dadelijk helemaal draaien. Maar ik draai eerst een stukje van de hit, dan van het origineel, en dan gaan we de hele hit draaien. Omdat de hit eigenlijk ook nog, de hit is eigenlijk ook nog een...
2: Misschien ken je hem niet meer. Maar bij Perron 4 hoor je hem wel weer. De vergeten hit.
0: Ja, een beetje een vergeten hit. Want het was een hit. Voor de band. Nou, we gaan gewoon even een stukje draaien. Komt-ie, let op.

Ja, het heeft er zelfs een 83 9 weken ingestaan op de 9e plaats. En als een bandje. The Beat. Er zit eigenlijk in de English Beat en in Australië heet het de British Beat. En ja, 9 weken op de 9e plaats is toch heel wat. Maar het kwam niet origineel van hun. Het kwam van Mr. Andy Williams. Ja, een groot man die in 25 september 2012 van ons is ontgaan. Hij heeft heel diverse shows, optredens in Amerika gedaan. En hij bracht het originele uit, waar wij dan ook eventjes naar gaan luisteren. Alleen laat even de apparatuur maar weer in steek.

Nou, dat is dus het origineel van Andy Williams. En, maar ja, omdat ik eigenlijk de hit ook een beetje een vergeten hitje is, dacht ik, draaien we die gewoon helemaal. Gewoon de beat. In English beat, in Australië was British beat de beat. En Can't Get Used to Losing You uit 1983.

0: samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
1: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
0: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
1: Rijd je weer met ons mee?
2: Nee, ik rijd niet mee.
3: Nee, ik heb geen rijbewijs.
2: Nou ja, ik wel, maar ik zit normaal al de hele week achter zo'n ding. Dus,
3: blij dat je er zondag niet achter hoeft.
2: Blij dat ik er zondag niet achter
3: hoef. Maar het is dan wel voor een goed doel, hè, John?
2: Ja, zeker. Ja, het vertrekpunt zoals elk jaar is industrietrein Saxe-Gotha. Zeg ik dat goed? Saxe-Gotha?
3: Ja, in Boxmeer.
2: In Boxmeer, waar het publiek vanaf 10 uur van harte welkom is. Dus ja, dat is eigenlijk al. En dan wordt dan het rondje gereden. Om 1 uur starten ze. Indrukwekkende kolonne. Via de feestelijke rit Sint-Antonis, Wangrooi, Mil, Beers, Kuik, Oevelt en daarna weer terug naar Boxmeer. Dus ja, dat wordt wat moois. En ja, natuurlijk, wij besteden daar ook weer aandacht aan met Omroep Land van Kuik. En hoe gaan we dat doen? Ja, inderdaad, zo dadelijk, rond volgens mij om 1 uur. Ja, ik weet niet of ze om 12 uur al starten met een vooropwarming. Maar Daan komt volgens mij dadelijk hier, als ik het niet goed begrijp. En dus vanmiddag geen plein 33, maar een live verslag vanaf de truckrun. Dus dat wordt wat.
3: U kunt de radio gewoon aan laten staan als wij ons programma erop hebben zitten natuurlijk. Hè?
2: Ja. Nou, ik heb me overal al aangetrokken. En ik heb mijn laarzen ook al lang gedaan. Ik denk dat het tijd wordt, Martin, dat we gaan kneuzen.
3: We gaan kneuzen, ja. Want een hoop gekneusd is er al. Ja. Maar er liggen nog een hoop vlakken open. Dus die ook gekneusd moeten worden. En de reviewers die hebben er een mooi liedje over gemaakt. De kneuzers. En ze staan 's morgens vroeg op. Ze beginnen met de wekker.
2: Ja.

0: zo. Een verre bundel.
1: Zijn we dan nog klaar?
0: Ja, dan hebben we erop zitten.
1: Jezus, wij moeten nog 86 bundel.
0: 86, man.
1: Ja, stukken met de kneuzer gehad, hè.
0: Ah, jongen,
2: ja, dat is een vervelend stuk met de kneuzer, hè?
3: Ik heb denk ik iedere dag al een stukje met de kneuzer gehad, maar... Ja.
2: Kan gebeuren.
3: Ja, daarom.
2: Ja, maar ze zijn weer volop aan de gang aan kneuzen en het grijp moet van het land.
3: Ja, mais moet van het land, zo is het.
2: Zo is dat.
3: Oh, zullen we dan eerst Talk Talk doen?
2: Talk Talk.
3: Lijst wat je
2: wil. Nou, weer een ei.
3: Maak er iets van.

0: Het leven is wat je ervan maakt.
1: Zo is dat. En je moet er iets van maken.
0: Ja. En dan dat song Talk Talk letterlijk. En volgens mij is dat nummer ook al een keer gecoverd. Net zoals het andere nummer van It's My Life.
1: Ja. Dan kunnen we misschien ook een keer een hit en origineel van maken. Hè? Wie weet. Hè?
0: Ja.
1: Zo proberen we iedere keer het lijstje weer aan te vullen. Hè?
0: Ja. Jij hebt een blues aan, ik niet. Dus jij hebt de blues.
1: Ja.
0: Niet. Maar voor echte blues moet je vanmiddag naar Sint-Antonis. Want overmiddag dat is in de Loods, ja, in Lepelstraat in Sint-Antonis. En daar is echte blues. Frank Remers en Joep Vergreven brengen als duo blues roots. Blues en roots. Pak je fingerpicking Delta blues tot swingende pareltjes uit de blues scene. Nou hebben wij een bluesprogramma, dus ik denk niet dat wij daar aandacht gaan aan besteden. Maar je kunt vanmiddag gewoon lekker gaan genieten van blues als je van blues houdt. En je kunt de tickets nog bestellen. Ga anders even naar Agenda van Land van Kuik. En daar staat ook bij hoe je nog alsnog een ticket kan bestellen. Ik weet niet of je dat daar ook nog plaatselijk aan de... aan de deur kan, dat weten we niet.
1: Ja, nog licht genoeg, hè.
0: Maar dat komt wel goed. Hey, gaan we Emerald Eyes draaien van Alex Warren?
1: Ja, is nieuw binnengekomen in onze Nederlandse top 40.
0: Oh, leuk, ja.
1: Dus daar gaan we even naar luisteren. En dan zijn we bijna toe aan het nieuws in het weer van 11 uur. Toch?
0: Of
1: we kunnen nog een stukje bijdraaien.

0: Alex Warren. Nieuw top 40 werk natuurlijk.
1: Ja, en die scoort weer meteen hoog.
0: Emerald Eyes. Ja, we gaan plaats maken voor de reclameboodschappen. En het nieuws van 11 uur. En daarna zijn wij weer lekker bij u terug met een tweede uur Perron 4. En we draaien even als laatste Sjoske de Bakker met zijn kleine groene zekske.
1: Ja.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanmorgen de stembureaus open voor deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen slechts 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Het partijbestuur van zijn CDU komt vanmiddag om 5 uur samen in Berlijn. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken en verspreiden van nepporno-video's van tientallen bekende Nederlanders. Na ruim een jaar onderzoek is de verdachte op de hoogte gesteld van het besluit om hem voor de rechter te slepen. Onder de slachtoffers zijn onder meer SBS6-presentatrice Helene Hendricks en voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolb is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolb een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkt hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van bol door eigenaar H&M Group. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld gisteren in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Welkom, welkom bij het tweede uur van Perron 4 hier op deze zondagochtend. En deze zondagochtend schrijven we 20 september van het jaar 2026. Het gaat snel alweer.
1: Ja, het gaat heel snel.
0: Ja, voor je tweede is de week voorbij. Zijn we oud, lopen, zitten we in een rolstoel, hebben we een kunstgebit in.
1: Ja, en we hadden maar net tijd om tussen de programma in een kopje koffie te halen. Dus.
0: Ja, wij waren...
1: Maar dat hebben we dan toch, hè?
0: Ja, precies. Dus het is vandaag een beetje een rustig dagje. We hebben gewoon alleen wat informatie en wat muziek te draaien. We hebben geen gasten, we hebben geen Kees Bentveldsen.
1: Nee, want Kees heeft zijn eigen ziek gemeld.
0: Dus, ja, en we hebben ook geen Herman om 11:30 die komt vertellen wat er in plein 33
1: dus
0: zit.
1: We moeten het samen runnen tot de klok van 12 uur. En zou dat gaan lukken, John?
0: Ja, ik wou net aan jou vragen.
1: Ik denk dat het lukt.
0: Okay.
1: Dus, het is al weken aan een stuk gelukt, dus waarom zou het nou deze keer mislukken?
0: We hebben de kader hersens nog niet ingeslagen.
1: Nee. Er staat nog een hele grote tafel tussen en diverse schermen. Dus we kunnen elkaar net niet bij.
0: Nee, zeker.
1: Maar dat is ook nog niet nodig geweest, ook nog niet.
0: Nee,
1: dus het gaat goed samen, dus. Ja,
0: ik
1: we hebben mooie muziek nog weer klaarstaan.
0: Ja, Genesis, Invisible Touch.
1: Ja.

0: Genesis.
1: Ja, en Phil Collins daarbij natuurlijk.
2: Ja, maar er komen steeds bij, tenminste, regelmatig een foto voorbij van Phil Collins. Maar dat is echt een oude manneke geworden, met op zijn brouw, want ze zeggen, hè?
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Ze zit eigenlijk in elkaar gezakt, kaal
2: ja, hoopje. Je kent hem niet meer terug. Het is een zielig om te zien eigenlijk.
1: Ja, het is inderdaad zielig om te zien. En ik vind het ook heel erg, laat ik me net begrijpen. Maar ik heb van de week ook te horen gekregen. Van mij niet, maar een collega van mij die waarschijnlijk weer longkanker heeft. En zo denk je, je hebt het leven niet in de hand, toch?
2: Nee.
1: Dus,
2: jammer genoeg.
1: Ja, wanneer is het goed, wanneer is het niet goed? Ja. We gaan nou eenmaal allemaal een keer eraan, maar...
2: Ja. Ik denk het. Ja, achter ieder voordeur is wel iets, denk ik. Hè?
1: Ja, daarom.
2: Wie heel hard aan de weg timmert is Douwe Bob. Die timmert hard aan de weg om in Amerika een beetje door te breken. En hij heeft alles al op alles gezet voor de country en western muziek. Met dit liedje probeert hij in Amerika door te breken. Dus hij is er naartoe geweest en hij heeft met alle grote op het podium gestaan. Het is hem geweldig afgegaan. Dus we gaan nog even naar luisteren. Note to Self.

0: noten zelf, hè? En AI doet de rest.
1: AI doet de rest, ja. ik krijg hier een zwart scherm en...
0: Ja, het gaat hier een beetje wisselend. Dus,
1: maar ik krijg zelfs op mijn rechts een zwart scherm.
0: Oh.
1: Goed, maakt niet uit. Ik ga iets draaien. Weer Limburgs. En ik had er nog nooit van gehoord. Ik heb het snel even opgezocht. Oh, nou hier. Goed. Ik hoorde het bij Omroep Limburg. En ik vond het eigenlijk mooi om te horen. Ik kende het helemaal niet. Ik ben het even op gaan zoeken. Het heet Barushko. Het is een 9-koppige mini-orkest opererend vanuit de westelijke mijnstreek Sittard Geleen. En grensoverschrijdend in folk Sittardse wereldmuziek. Weet ik niet, maar wat het is, ik denk, nou ja, ik hoorde het bij L1. Ik denk, laten we dat gewoon eens even een keer draaien. En het is, ik weet niet of ik dat kan uitspreken. Wesh aan mijn paraplu van Barushko. Ik zou zeggen, starten die band.

0: Right, said Fred. En Don't Talk, Just Kiss. En daarvoor, ja, ik ben het alweer kwijt hoe het heette. Marusco, ja, in Marusco, Limburgse band. Nog eventjes zeggen, hou je zelf van zingen? Denk je bij een koor te gaan of wil je gewoon een live repetitie meemaken? Meezingen repetitie van het Weierkoor is dinsdag 22 september om 19:30 tot 22:00 in Zambeek. Repetitie van het Weierkoor in de Duvelshof. Nou, dat is in de grote straat 65 in Zambeek. Op die dinsdag ben je dus van 19:30 tot 22:00 welkom op open repetitie van het Weierkoor Duvelshof in Zambeek. Je kunt daar vrijblijvend komen kijken en meezingen natuurlijk. Ervaar hoe leuk het is om samen te zingen. Nou, graag tot dan. En wil je meer weten, app dan even naar het secretariaat@weierkoor.nl of ga naar de site van www.weierkoor.nl. En dan, het is eigenlijk ook een beetje om mensen te werven, denk ik. Daar heb ik wel het idee naar.
1: Ja, want de koren worden steeds kleiner, dus ze willen toch steeds weer nieuwe aanwas hebben, denk ik. Ja. En dan, het is een mooie manier om weer aan nieuwe leden te komen.
0: Ja, om zo de koren van het kaf te scheiden.
1: Ja. We gaan naar de Nederlandstalige muziek van Samantha Steenwijk. Die komt deze week ook weer nieuw binnen in de Nederlandstalige top 30.
0: Ja.
1: Met een blik is genoeg. Nu weet ik niet of ze het over erwten met wortelen heeft, een blik. Of is het een sperziebonen of knakworstjes.
0: Dan ligt het er ook nog aan hoe, hoe groot dat blik is. Wat zij in haar maag dan allemaal kan natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Je hebt grote blikken.
1: Nou, we gaan even luisteren wat voor blik dat ze bedoelt.
0: Okay.
1: Samantha Steenwijk.

0: Nou, één blik was dus inderdaad genoeg voor Samantha van Steenwijk.
1: Ja, maar het was toch een heel ander blik als dat wij gedacht hadden, Joanne.
0: Ja, hè?
1: Toch? Wij dachten aan de knakworsten, maar zij bedoelt helemaal iets anders.
0: Oh, ja, maar dat, Martin, dat had ik doen.

0: Spandau Ballet en Gold. En we hebben nog een mooie kaart liggen. Dat is eigenlijk een cover van BZN, John.
1: Oh!
0: Julia Sara.
1: En
0: die heeft ooit meegedaan aan De Beste Zangers.
1: Oh!
0: En toen zong ze een nummer uiteraard van BZN. Dat vond ik zo geweldig.
1: Oh, oké.
0: Just an Illusion.
1: Oké.
0: Daar komt die.

0: Ik vind het een geweldige cover. Julia, Sarah en Justin Illusion met het nummer van BZN.
1: Ja, klinkt lekker. Dat moet ik eerlijk zeggen.
0: Het klinkt... Ik heb hem ook al eens in een ander programma gedraaid. En misschien in dit programma ook al, maar dat is een long time ago.
1: Ja, we worden een dagje ouder. Wij weten niet allemaal meer wat we aan het doen zijn. Ze vragen ons ook wel eens ooit, wat zijn jullie aan het doen? En dan weten wij dat gewoon niet, want wij aan het doen zijn.
0: Nee, weten we maar iets.
1: Dat weten we nooit.
0: We hopen er toch een paar mensen, of sommige mensen, er plezier mee te doen, denk ik, hè?
1: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Daar gaan we vanuit.
1: Dat is wel de bedoeling.
0: Mensen luisteren en dan zeggen... Ja, nou, ze hebben toch regelmatig een mooi plaatje. Niet allemaal.
1: Anders kunnen we beter op zondagmorgen een kant klossen of zo. Of rondfietsen. Ja, toch?
0: Jeur de boele.
1: Ja. Nou, daar staan we ook helemaal geen weer voor. Nee.
0: Ja, wij zijn... Ik ben alleen maar geboren voor de muziek. Anders niks.
1: Nou, oké. Okay.
0: Dus... Labi Siefried, dan gaan we weer verder.
1: Ja, zullen we dat doen?
0: Nothing gonna change.
1: Nou, dan doen we dat. Oh,

0: Ja. La Missivre, brengt ons van La Missivre na. Zit ik nou te druk of jij?
1: Hier kijkt naar het weer van de aankomende week.
0: Ja, het aankomende week weer, ja. Nou, het begint al een beetje op de herfst te lijken, toch? Alleen is het niet altijd zo, hoor, want we worden hier en daar toch wel een beetje lekker gematst. Maar vandaag zal het toch over het algemeen een beetje motregenachtig en regenachtig blijven. Met zo'n temperaturen van zo'n 19 graden. Het is dus niet ideaal kermisweer. Dat wordt het morgen dan wel. Dan hebben we toch maar iets meer zon en stijgt de temperatuur zelfs nog een beetje. Waardoor het toch wel aangenaam weer zou moeten worden. De dinsdag is dan wel overal algemeen bewolkt. En zit het ook rond zo'n 20 graden. Woensdag stijgt de temperatuur dan ook weer naar zo'n 21 graden. En hebben we toch weer meer kans op neerslag. Met zo'n luchtvochtigheid van 72%. Dus als de zon dan meteen doorbreekt, ja, dan is het ook weer meteen zo benauwd. En dat heeft met die luchtvochtigheid natuurlijk te maken. Dan gaan we naar de donderdag. De donderdag is het, toch weer meer overwegend zonnig met zo'n 19 graden. Vrijdag wordt dan echt mooi weer. Dan hebben we toch heel veel zon en zo'n 22 graden. En zelfs dat het weekend loopt dat een beetje door naar zo'n 21, 22 graden. En volop, toch hier en daar af en toe wat wolken vallen, maar toch volop zon. Ja, lekker toch? Nou, dat brengt ons naar het volgende, Brooks & Dunn. Kent u hem nog? De Neon Moon. Voor de country dansers onder ons.

0: blijft mooi klinken, hè. Brooks and Dunn. En de meeste mensen zeggen dat niks, maar onze country-liefhebbers kennen natuurlijk wel de Neil Moon. Al is het dan alleen maar de dans.
1: De eerste luis.
0: Ja, dat was gesneden koek Neil Moon. Als je dat niet kent, dan kun je beter gaan kantklossen. Dan kan je beter gaan kantklossen.
1: Bij kantklossen zit jou toch heel hoog, John Martin.
0: Ja, ik zit erover te denken, ja. Ik denk er heel erg over.
1: Ja, hier in Wilbrood zijn ze bezig met breien.
0: Ja?
1: En dan moet je 10 kilometer een das breien.
0: Voor wie?
1: Ja, dat is gewoon om het in de Guinness Book of Records te komen. Daar zijn ze mee bezig. En ze zijn al op de... Ja, al driekwart hebben ze klaar, dus.
0: Maar wie gaat er nou een das dragen van 10 kilometer?
1: Ja, dat weet ik niet. Die willen ze... Ja, ze hadden hem ook nog bedoeld om ergens...
0: Kan ze niet aan langnek schenken in de Efteling?
1: Ja, dan houden ze misschien een beetje over, niet veel.
0: Nee, maar een knappe prestatie.
1: Ja, maar
0: daar
1: zijn ze al een paar jaar mee bezig. En ze hebben nog een paar jaar te doen. Dus, maar de dassen zijn al een beetje smaller geworden. Ze maken allemaal dassen van 1 of 2 meter. En dat wordt later aan elkaar geknoopt. En ze hebben een grote opslagruimte waar ze die dassen allemaal kwijt kunnen. Wat klaar is. En ze krijgen van alle kanten wol aangeboden om de dassen te breien. En er zijn er uit heel Brabant mensen die voor die das breien. Dus ook uit onze gemeente hier Land van Kuik. Diverse mensen hebben zich aangemeld om te breien. Dus die zitten nou s'avonds naar goede tijden te kijken met het breiwerk op schoot. En zo breien ze de hele avond.
0: Dan gaan we misschien wel een keer iemand voor uit moeten nodig om te vertellen waarom dat is of zo. Maar goed, nee, maar...
1: Dat kunnen we zeker doen.
0: Ja, nou goed. Houden we in onze agenda. Eventjes vertellen. Donderdag 24 september, dan is de Kunstkring in Sint-Antonis in de Breestraat 1. Dus dat is natuurlijk Oelbroek. En hoe noem je dat? Cultureel café. Ja, en zit daar dan. Onder andere Hans Eikelenkamp uit Uden zal daar zijn gehoren te doen. Jacques Verschuren, deze avond neemt Jacques ons mee naar naamgeving achter de rozen. Rozenkwekers zijn naam achter rozen. Ja, waarom een roos zo heet, denk ik dan.
1: Oh, ik wou zeggen, een roos heeft toch geen achternaam?
0: Nou ja... Ik ken wel een roos die een achternaam heeft. Ja, ja echt wel. Nee, maar...
1: Doornroosje.
0: Ja, die heeft er weer een naam voor staan.
1: Ja, nee, dat klopt ook voor niks. Nee.
0: Cindy Wheeler zal er zijn. En, het begint daar... Oh jee, het gaat helemaal nergens. Het begint daar om 8 uur 's avonds en de inloop begint allemaal vaak. Locatie Oelbroek, Breestraat 1D in Sint-Antonis. En de intree is 7,50. Bij voorkeur contant betalen. Nou, gaan we even naar een band. Dan kan ik eigenlijk wel misschien... ik weet niet of dat gaat lukken. Ja, vooruit. Gaan we even laten...
2: Misschien ken je hem niet meer. Maar bij Perron 4 hoor je hem wel weer. De Vergeten Hit.
0: Ja, Vergeten Hit, inderdaad. Er was een Deense band die in de... ergens in 2009, ja, zeg ik het goed, in 2009... in Nederland 2 hitjes hadden. En dat was Golden Age. Dat was... En Heart Attack. Nou, Golden Age is niet zo'n grote hit geweest, maar ik heb het over de Asteroid Galaxy Tour. Dat waren twee mensen uit Denemarken, een vrouw en een man, maar ze waren als band. En zij stond eigenlijk bekend om haar hele, hele hoge stem. En zo'n blond klein meisje met een hoge stem. Nou, laten we die gewoon eens even een keer draaien. Ik kon kiezen uit of Heart Attack, maar ik heb voor de andere gekozen, de Golden Age. En omdat daar zo'n lekkere drumbeat in zit. Ja, daarom. Is Asteroid Galaxy 2 en Golden Age.

0: Ja, het klinkt wel apart, hè?
1: Ja, het is ook een beetje aparte muziek.
0: Ja, het liedje heet The Golden Age, maar ze hadden het ook net zo goed kunnen noemen The Golden Voice.
1: Ja, nou ja, dus Mette Lindeberg uit Denemarken. En die, ja, dat is een. Ze heeft eigenlijk tot. Ja, kinderachtig hoog stemmetje eigenlijk. Ja, ja. Ja. Ja, ik zou zeggen, dit was van vandaag per onweer, toch?
0: Ja, het zit er weer op. Het ging weer snel.
1: Ja.
0: Maar niet getreurd, volgende week, dan zijn we er weer. Zometeen geen.
1: Nee, geen Plein 33.
0: Geen Plein 33, maar wel reportage over de truckrun. Hier een land van kijk.
1: Ja, ik heb nog niemand hier in de studio gezien, maar ik.
0: Nee, maar ze zullen zo wel komen. Dus.
1: Ja,
0: dus we krijgen nu even een stukje raamprogramma en dan gaat het programma live erin.
1: Komt helemaal goed. Dus,
0: zeker weten.
1: Fijne
0: week allemaal en bedankt voor het luisteren. En volgende week dan zijn we er weer tussen 10 en 12 bij Omroep Land van Kuik met Perron 4.
1: En we sluiten af met Spago.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. Bij een duikongeval in Oostenrijk is vrijdag een 57-jarige Nederlander om het leven gekomen. Hij raakte op ongeveer 100 meter diepte in de problemen en probeerde waarschijnlijk te snel naar de oppervlakte te komen. Twee andere duikers brachten hem aan wal, maar reanimatie mocht niet meer baten. De politie heeft geen aanwijzingen voor een misdrijf. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolb is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. De activisten voerden een actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door de H&M-groep. Uit een onderzoek blijkt onder meer dat schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En in de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanochtend de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen maar zo'n 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
10: Ja.
8: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Start de motoren. Live op Omroep Land van Kuik. De truckrun. Voor en met de truckers.

Shay. Nou kijk je grappie, leeft zoet als een sappie. Ballen, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemiddag.
1: Bij een verblijf voor arbeidsmigranten in Velp is zaterdagavond iemand gewond geraakt bij een steekincident. De politie heeft 1 persoon aangehouden. Het incident gebeurde rond 11:30 aan de Basilius van Bruggelaan. Meerdere politieeenheden, een ambulance en een hondengeleide kwamen ter plaatse. Agenten gingen met een politiehond en een schild het gebouw binnen. Het slachtoffer is na behandeling in de ambulance zonder spoed naar het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen gebracht. Over de aanleiding voor het incident is nog niets bekend. De gemeente Land van Kuik onderzoekt de mogelijkheid om bijna 88.000 euro aan achterstallige bijdragen van Oekraïense bewoners via de rechter te innen. Bij 71 dossiers is een betalingsachterstand vastgesteld. Sinds 1 januari 2025 zijn Oekraïense vluchtelingen met voldoende inkomen verplicht een eigen bijdrage te betalen voor gemeentelijke opvang. Eigenaarbewoners in de gemeente Land van Kuik kunnen sinds deze week subsidie aanvragen voor woningisolatie. Tot 3.500 euro en maximaal 7.500 euro voor lage inkomens. De subsidie geldt voor woningen gebouwd voor 1 januari 1993... met een WOZ-waarde onder 477.000 euro. Natuurvriendelijke isolatie is verplicht. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag wisselen wolken zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden.
4: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik, met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel.

0: raadsleden, 3 verschillende politieke achtergronden en 1 gezamenlijke ervaring voor het eerst gekozen in de gemeenteraad van Land van Kuik. Hoe is het om ineens zelf aan de knoppen te zitten? Wat willen ze de komende 4 jaar bereiken en hoeveel ruimte is er voor een eigen geluid? Dat bespreken we in het land aan tafel op Omroep Land van Kuik TV.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
3: René Gap, zing het voor ze.

0: en airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Paul Hane stopt na ruim 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. De 80-jarige acteur stopt ook als Grover. Aanleiding is het overlijden van zijn collega Wim T. Schippers, die jarenlang Ernie speelde. Hane zegt dat een nieuwe generatie nu de kans moet krijgen. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. De Amerikaanse modebaas Stephen Culp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door de H&M-groep. Uit een onderzoek blijkt onder meer dat schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Start de motoren. Live op Omroep Land van Kuik. De Truckrun. Voor

0: Nou, fantastisch om hiermee af te trappen.
1: Ja, ja, geweldig. Ja. Ja.
0: Zou het goed gaan onderweg allemaal met iedereen?
1: Ik weet het niet, ik hoop het.
0: Dames
1: ik
0: denk en heren, de truckrun, het is officieel begonnen. Het is 1 uur geweest.
1: Het is een feit, dames en heren. Ja, en we worden al flink platgeweld. Flink door de studio. Komt de WhatsApp al binnen even in de studio. Ja, goed. Aan de andere kant hebben we natuurlijk Linda. Oh, wacht even. Dan moet ik even je wel even goed aankondigen. Wacht even.
0: Ja, wat
1: even.
0: Ja. Komt-ie hoor.
1: Daar gaat hij. Ja, even kijken. We moeten trouwens ook eventjes regelen.
0: Technisch moet even geregeld worden voor Linda. Want Linda doet vandaag de telefoon.
2: Precies. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Linda.
0: We hebben iets voor jou. Wacht even. Even kijken of het lukt. Lukt het?
1: Het lukt. Het lukt. Het is weer even inkomen, moet ik zeggen.
0: Ja, het is toch wel een beetje technisch allemaal. Ja,
1: zeker weten. Goed, we hebben iets speciaals voor jou, Linda. Komt ie hoor. Want we hebben ze weer hier hoor. Ja.
3: Onze Linda.
1: Daar is ze hoor. Ja.
2: Goedemiddag.
0: Leuk dat je er bent. Ik ben blij dat je er bent, want ik heb net WhatsApp geopend. En we hebben natuurlijk al even een rondje gedaan over Saxe Gotha. We hebben al flyers uitgedeeld. En ik open nou de WhatsApp. En er staan nu alleen al 24 onbeantwoorde berichten in.
2: Nou, dan heb ik wat te doen.
0: En de telefoon gaat.
2: De telefoon gaat af.
0: Dus, en je moet ook nog koffie voor ons halen.
2: Oh, nee. Dat is toch niet in mijn takenpakket, maar ik schrijf het erbij.
1: Okay. Ja, dat is goed.
0: Dames en heren, we zijn begonnen met de truckrun 2026. De 37e editie.
1: Ja, en niet te vergeten, we hebben ook nog iemand aan de andere kant van de lijn.
0: Ah, daar is die, Robert.
4: Ik wil graag thee met 2 klontjes suiker.
0: Hoor je dat, Linda? Thee met 2 klontjes suiker voor Robert.
2: Ik kom het straks bij je brengen, Robert.
4: Is goed.
0: Oh, het is echt één groot zenuwcentrum, Robert. De telefoon blijft maar gaan. Alles goed bij jullie?
4: Ja, zeker. We hebben net de aftrap gehad. We hebben ruim 60 tot 70 motoren voorbij zien crossen op de eerste rotonde in Boksmeer. Daarna was het heel even stil en toen konden de oordopjes echt wel in. Want dan gaan ze los bij de truckers. Ruim 260 truckers rijden mee.
0: Mm-hmm. 260? Hoorde ik dat goed?
4: Ja, met even zoveel gassen erin. Ja, dit is echt ongekend. Het was echt lekker sfeertje. We zaten er net middenin. We rijden nu aan kop. We zijn tussen de motoren doorgereden. En we zitten nu voor het peloton uit. En we naderen nu het rotonde van Mil. Als ik dit zo naar me luister, heb ik het idee dat ik de Tour de France aan het verslaan ben.
0: Ja, dat
4: maar natuurlijk Sint-Anturnus. Ik zei Mil, maar het is de rotonde van Sint-Anturnus.
0: Ja, de rotonde.
4: Ja, zo kun je het hebben. Zo kun je het hebben.
0: Hey, mogen we in de loop van de uitzending even een paar keer intunen bij je om even te horen hoe het gaat?
4: Ja, mag intunen. En wij zullen de luisteraars meenemen langs deze geweldige route. Want ja, een feestje is het. En voor ons, dit is ook weer heel erg leuk, voor ons rijden nu weer 60 motoren die ons opvangen en ons weer gaan begeleiden. Dus we voelen net de koning die een transport krijgt.
0: Ik snap hem helemaal. We gaan beginnen. Dankjewel Robert. We zien elkaar. We spreken elkaar zometeen.
4: Tot straks. Jongens, ik gooi dit vanuit. Dan kan ik verder.

0: Oh, lekker nummer, hè? Dat is toch genieten, Ramstein?
1: Ja, ik weet eigenlijk niet of ik moet zeggen, want het is rustgevend of niet.
0: Ja, dat is wel waar. Ja, ja.
1: Maar het is wel weer even
0: maar lekker. Maar het kan zo. Wel hoor, op de truck. Ja. Het is wel even lekker zo. Als je dan zeg maar als een koning op de weg bent en je kijkt over het verkeer in en je zit in zo'n konvooi en je hoort dit, Ramstein, Zanne.
1: Ja.
0: Lekker. Ja.
1: Zeker weten.
0: Linda kijkt een beetje bedenkelijk. Je bent niet zo'n Ramstein-fan, hè?
2: Nee,
0: oké. Okay. Maar we hebben nog veel meer muziek in petto, want we zijn er tot 4 uur.
1: Ja.
0: En ik wil eventjes een soort van kanttekening maken, want het ontploft hier werkelijk
1: waar. Het is echt ongelooflijk.
0: Linda, hoeveel dingen heb je nu al? Je hebt een papiertje voor je, want je maakt zeg maar heel ouderwets allemaal aantekeningen van dingen. En dat is niet normaal wat je al hebt opgeschreven.
2: Ik kan het ook bijna niet bijhouden met schrijven zo snel. Mm-hmm. De telefoon gaat achter elkaar door. Ik heb de afgelopen 4 minuten heb ik 10 aanvragen binnen gehad. Dus we hebben nog wat te doen.
0: Ja.
2: Er zitten heel mooie aanvragen bij. Ook,
0: kun je een paar dingetjes noemen die nog in het verschiet zitten voor de komende uren?
2: Ja, zeker. Simon die wil graag het PSV-lied horen voor zijn beste vriend Mike.
0: Oh, dat is leuk, ja.
2: Simon
0: dat is
2: uit, leuk. Ja, sowieso. Ja. Simon uit Truck 45. Mm-hmm. Merit die heeft K3 Oma's aan de Top aangevraagd.
0: Oh, geweldig. Dat is leuk, ja.
2: Ja, geweldig. Voor Teddy die een baby krijgt.
0: Oh.
2: Zij zit in de SVZ-auto. Willem Lamers die belde me als eerste voor alle truckers. Wil die natuurlijk met de vlam in de pijp horen. Dus
0: ja, die hebben we gehad toch? Als
1: hebben
0: eerste.
1: We gehad. Hebben we gehad al.
2: Ja. Maar ik heb wel beloofd aan Willem dat hij zeker nog een keertje
0: nog een keer, ja, ja. Dus nou, gemiddeld genomen bij zo'n truckuitzending draaien we wel een keer of 15 of zo. Dus het komt vast nog wel een keer.
2: Willem,
0: het
2: komt vast nog wel voorbij. Ja. Nou ja, en zo gaan we nog even door.
0: Ja, ik heb hier nog de WhatsApp ook openstaan. Want jij doet eigenlijk alleen maar de telefoon. En daar heb je handen al meer dan vol aan.
2: Klopt.
0: Ik heb de opdracht gekregen om WhatsApp bij te houden. En ik heb 3 appjes al beantwoord van de 24 die openstaan. Dus het kan zijn als je een berichtje hebt gestuurd dat het nog heel even duurt. We gaan ze allemaal bekijken. Je mag ook gewoon berichtjes blijven sturen. Vinden we superleuk. Maar heb wel even geduld met ons. Want ja, we zijn eigenlijk maar met z'n drieën, hè?
2: Ja.
0: Ruben doet de muziek.
1: Ja. Ja, ik moet zeggen, het is echt inkomen.
0: Ja, het is even wennen, ja.
1: Het is echt wennen. Maar... En dan heb je natuurlijk gewoon hartstikke leuke... We hebben natuurlijk mensen ook gesproken, hè, van tevoren, nog even.
0: Ja. Ja.
1: En nou zie je natuurlijk al die berichten voorbij komen. Dan denk je van, oh god, ja. Oh, dat is deze.
0: Ja, ja. Ik heb Janine gesproken en Claudia heb ik gesproken. En ook heel veel bekende truckers heb ik gezien. En Ronald van Elst heb ik voorbij zien lopen. En ik heb 1 iemand nog niet gezien.
1: En wie dan?
0: En ik ben heel benieuwd of ze gaat bellen, deze uitzending. Ja, ik zie Linda al kijken. Oh, Lindy.
1: Ja. Lindy. Ja.
0: Lindy. Ja. Ja, ja, ja. Ik ben heel benieuwd of ze er dit jaar ook bij is. Dus dat gaan we
1: die
0: nog
1: is
0: horen.
1: Net zoals Sabine.
0: Sabine
1: is er nog altijd bij.
0: Sabine is er ook al. Ja. En zo nog een heleboel anderen ook. En Christel, die vroeg een plaatje aan van Corrie Konings. En toen heb ik ook echt een hele oude net uitgezocht.
1: Ja, dat,
0: ik
1: hoop dat was wel leuk.
0: Ja. Christel zit op truck 56. Die ga ik dan van mijn lijstje afstrepen, want jou heb ik gehad. En je mag straks weer een keer een plaat aanvragen.
1: Ja.
0: Ik heb nog Benny Nijman, Ramstein, die hebben we ook gehad. Zo voor truck 47. En ik heb straks nog een liedje. En dat heet Speel niet met mijn voeten, Lizzie. Huh? En dan weet ik niet of het nou liedje heet Speel niet met mijn voeten van Lizzie. Of dat het nummer heet Speel niet met mijn voeten, Lizzie. Van een artiest. Dus daar ga ik zo even uitzoeken.
2: Ik ben sowieso heel erg benieuwd naar dat nummer.
0: Ja, dat kan me voorstellen, ja.
1: Of zegt iemand dat gewoon tegen iemand die Lizzie heet?
0: Ja, we komen er vanzelf achter straks in deze uitzending. Dit is de Truckrun 2026, editie 37.
1: We hebben er weer zin in, hoor.

0: Zo, nou, ik denk dat dit misschien al dat je hier iets fanatieker van wordt. Denk dat je hier al iets fanatieker van wordt dan van Ramstein?
1: Dit vind ik, ja.
0: Dat is al leuk. Okay, ja, nou, die is al heel veel mensen aangevraagd.
1: Klopt.
0: Het is sowieso heel veel muziek van Daan Schuitenmaker wordt aangevraagd.
1: En dan, Marco Schuitenmaker.
0: Juist, de Marco Schuitenmaker. Jij noemde hem net Erik Schuitenmaker. Nou ja, goed. Hij krijgt alle namen die hij maar wil.
1: Ja.
0: Heel veel aangevraagd.
1: Ja,
0: en deze was specifiek aangevraagd door iemand, toch?
1: Ja, klopt. Door Laura uit truck nummer VB12. En voor iedereen die meerijdt vandaag. Maar ook
0: leuk.
1: Michel Willems, die wilde uit truck nummer 16, die wilde ook graag een nummer van Marco Schuitenmaker horen.
0: Kees Schuitenmakers, toch?
1: Kees,
0: ja. Ja, precies. Ja, okay.
1: Michel, ook voor jou deze.
0: Michel
1: heel veel plezier allemaal.
2: Ja, helemaal wel.
0: Oké, super, leuk. Nou, dan hebben we die, kunnen we die aan het lijstje afstrepen? Ondertussen komen er weer 5 nieuwe binnen, maar er komt er weer eentje op. Eentje gaat eraf, 5 komen er weer binnen. Ja.
2: Maar we hebben, ik heb nog wel een leuk nieuwtje misschien.
0: Oh ja?
2: Of ja, een nieuwtje. We hebben namelijk iemand van de truckrun aan de lijn. Zeker weten, daar is die hoor. Wacht even, moet ik even de goede pakken. Ja!
3: De organisator van de truckrun. Bas van der Kruijzen.
0: Bas. Ja, Bas! Woehoe. Dag Bas.
2: Hey Bas.
0: Hoe is het bij jou?
4: Ja, goed hoor.
0: Wat is je truckrun nummer? Is het nummer 1 weer?
4: Nee, Hans heeft truck nummer 1 en ik zit ergens bij de 80 volgens mij.
0: Oh, dus je rijdt middenin?
4: Ja, ja,
0: oh, leuk.
4: Ja, net uit het midden, net voor het midden. Zeg.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. Hoe is het daar?
4: Ja, druk al langs de kant, dus dat is positief.
0: Is het weer één groot feest?
4: Ja, tuurlijk is het één groot feest. Daar doen we het voor.
0: Ja, we zijn het.

0: Gun.
1: Ik denk wel de Reds zelf, maar de voorbereidingen is ook super leuk. Het contact met de vrijwilligers en met de sponsoren en iedereen die gewoon enthousiast hier aan mee wil werken. Dat geeft zoveel energie. Dat is niet te beschrijven eigenlijk.
0: Ja, dat snap ik. Hey, en hoe ziet die voorbereiding er een klein beetje uit? Want wanneer beginnen jullie nou zeg maar aan het voorbereiden voor de truckrun voor volgend jaar bijvoorbeeld?
1: Wij beginnen voor de kerst al met de eerste dingen, zeg maar.
0: Uh-huh.
1: En eigenlijk na de carnaval beginnen we echt met opstarten en het aanvragen voor vergunningen. En echt het regelwerk, zeg maar.
0: Zo,
2: dat is wel flink.
0: Bijna een jaar.
2: Ja, kon het zeggen.
1: Dus, zeker. Ja, dat onderschatten heel veel mensen. Maar ja, het is niet zomaar even een rondje organiseren, zeg maar.
0: Nee, ik hoor het. Je hebt de napret, zeg maar, van vandaag straks. En dan ben je een paar weken verder en dan kun je alweer beginnen aan volgend jaar.
1: Ja, we hebben vanavond met alle vrijwilligers nog een naborrel, zeg maar, om het zo maar even te zeggen.
0: Oh, wat leuk.
1: En dan evalueren wij, zeg maar, in december. En dan na de carnaval, dus dadelijk midden februari starten wij alweer op.
0: Zo.
2: Jezus, man.
1: Dus,
0: ja, fantastisch. Ja. Maar goed dat jullie dat werk doen, want het is wel echt. Het komt vandaag bij elkaar en je ziet het aan de reacties van iedereen. Het is wel echt heel mooi wat jullie doen.
1: Ja, en wij zijn nog steeds dankbaar. En dan wil ik ook even uitspreken naar alle transportbedrijven, chauffeurs, die dit toch ook maar weer doen. Want ik bedoel, het is lastig met de dieselprijzen en met de nieuwe kilometerheffing. En er komt zoveel regelgeving ook voor hun bij kijken. Dus namens het bestuur en ook namens ons, pak je af. En ook natuurlijk voor alle verzorgers van de cliënten. Want die hebben er ook een hele dagtaak aan, zeg maar. Dus namens ons, de stichting, ook voor hun een petje af. Want,
0: ja,
2: daar vinden we een heel flink applaus.
0: Super, super. Nee, het is echt fantastisch. En al die chauffeurs die ook die zondagmiddag op inplannen, zeg maar, uit hun agenda schrappen om speciaal hierbij te kunnen zijn.
1: Die zijn er ook gewoon twee dagen mee bezig. Zeg maar. Want zaterdag, die komen zaterdag terug wagen wassen. En zondag staan ze dan wel weer voor iedereen klaar. Dus,
0: wat mij heel erg verbaasde, Bas, wat mij heel erg bijgebleven is van de afgelopen jaren, is dat jullie echt al heel vroeg op de ochtend daar zijn, hè?
1: Ja, wij zijn vanmorgen, of in ieder geval Hans, die was deze keer als eerste om 5 uur begonnen.
0: Jeetje!
1: Wij als de rest van het bestuur komen rond 5:30, 6:00 een beetje binnen gedrukt.
2: Dat is ook al flink op tijd.
0: Je hebt de hele dag er al op zitten, dan moet het nog beginnen, ja.
1: Ja, en dan straks weer afbreken en dan zijn we weer tot een uur of zeker 9 bezig. En dan is het voor ons ook wel mooi geweest.
2: Ja, dat snap ik wel. Ja,
1: en dan morgen nog een dagje opruimen. Dus,
0: ook nog?
2: Ook nog!
0: Ja, al die dranghekken en al die vlaggetjes moeten ook allemaal opgevouwen worden. Is een klus, hoor.
1: Ja.
0: Hey Bas, ik stel voor dat we straks nog heel even bellen met elkaar.
2: Ja,
0: ik klets nog even verder.
1: Ja, doen we.
0: Jo, fijne rit. Tot straks.
2: Goeie rit, hè.
1: Succes, mannen. En jullie ook bedankt voor de uitzending.
0: Natuurlijk. Ja, we zijn nog niet eens begonnen, man.
2: Ja, we moeten nog beginnen.
0: Tot zo.
1: Yo.
2: Hoi.
0: Even kijken, hoor. Ik heb hier nog een PSV-hit klaarstaan. Weet je zo van wie die is, Linda?
3: Ja, dat is aangevraagd door Simon voor zijn beste vriend Mike.
0: Oh,
3: en Simon die zit vandaag in truck nummer 45.
0: Oké. Okay. Gaan we die gelijk draaien, Ruben, of doen we die zo meteen als tweede?
2: Nee, dan gaan we die gewoon meteen doen.
0: Gelijk?
2: Ja,
0: dan komt de PSV. Een
2: clublied van 2008.
0: Ik hoop dat ik de goede heb, hoor.
2: Nope. Maar
0: ik zal er gewoon in. Het zal allemaal goed zijn,
2: toch?

0: Koos Albers, ik verscheurde je foto.
1: Oh, Koos Albers. Ja, ik denk altijd dat dat Benny Nijman is. Maar ja, ik kan me vergissen natuurlijk. Een beetje uit dezelfde tijd.
0: Dat kan echt niet, hè, als radio-dj, dat je die fout maakt.
1: Dan gaat je altijd helemaal thuis in alle truckersmuziek. Dus één keer per jaar dan is het feest. En ja, de rest van het jaar moet ik altijd even nadenken over deze dingen.
0: Ja, oké, ik snap het.
1: Het leek me leuk om even een experimentje te doen. Een soort wedstrijdje, want we hebben natuurlijk, nou wat is het, 260 trucks meerijden in het konvooi.
0: Trouwens, ja, maar voordat we dat gaan doen, Linda, van wie had Koos Albers aangevraagd met Ik verscheur je foto?
2: Koos Albers was aangevraagd door Luc, uit truck nummer 94.
1: Oh, Luc.
0: Gezellig, dankjewel.
1: Voor jou, alsjeblieft, dankjewel. Er rijden 260 trucks mee, begreep ik, in het konvooi.
0: Ja, ruim, zeker.
1: En
0: ja.
1: Dan denk ik dat ook leuk is om er een soort wedstrijdje van te maken, dat de eerste die belt, dat we daar een toetermomentje mee doen.
0: Zeker weten.
1: Zal ik het nummer even noemen?
0: Doe maar eens. Okay. Ik weet niet of het gevaarlijk gaat worden. Maar...
1: Ja, doe voorzichtig aan achter het stuur. Het nummer is 0485-381-777. En de eerste die belt, dan gaan we even een live toetermoment
0: mee doen.
1: 0485-381-777. Oh. Ja, kijk, dat bedoel ik. Eens even kijken wat er gebeurt. Nou, gooi hem maar even in.
0: Eens kijken wie we aan de telefoon hebben, hoor. Hallo, met de studio.
3: Hallo, met
1: Kreekje
3: van
1: Truck 96. Truck 96!
0: Yeah!
1: Hoe is het in het konvooi?
3: Gezellig.
1: Is het heerlijk daar?
3: Ja, gezellig. Lekker druk.
1: Mooi. Ja, wij zitten hier in een studiootje onderin een kelder. En ik ben een beetje jaloers op jullie, want ik denk dat jullie hoog boven de weg zitten.
3: Ja.
1: Fantastisch. Hey, je belt voor toetermoment, denk ik.
3: Zeker.
1: Mooi. Gefeliciteerd, je bent de eerste.
3: Ja.
0: Nou, mooi.
1: Zullen we gelijk doen?
3: Ja, is goed.
1: Oké, even oproep aan alle andere truckers, want wij gaan hem even live doen, hè. Maar ja, ik denk dat het wel leuk is om met het hele konvooi tegelijkertijd even het Land van Kuik te laten horen dat we onderweg zijn, toch?
3: Ja.
1: Oké, we gaan even met jou aftellen. Dan mag jij toeteren en dan vraag ik of alle andere truckers rondom jou en achter jou, voor jou, of die allemaal mee willen doen.
3: Ja.
0: Nou, daar gaan we dan.
4: Attentie alle chauffeurs! Maak je klaar om flink van je te laten horen! Het toetermoment is weer aangebroken!
1: Zo, 3, 2, 1. Wat een dikke misthoren!
0: Dat was een hele dikke, jeetje.
1: Ja, je was de eerste deze uitzending. Fantastisch, dankjewel. Ja.
0: Hartstikke fijn.
1: Hey, en hoe ging het om je heen? Hoorde je hem voor en achter ook gaan?
3: Ja, allemaal.
1: Oh, mooi, fantastisch. Nou, we gaan er nog een heleboel volgen vandaag. Dankjewel.
3: Is goed. Ik wil graag ook Benny Nijman hoor met Ode aan Maastricht.
1: Zuiver gelijk een heleboel.
0: Ga even.
1: Wat is je trucknummer?
3: 96.
0: 96 was het. Ja.
1: Ja. Wat was je naam ook alweer? Want dan ben ik heel even
3: Christian.
1: Ja, schrijf op, gaan we draaien. Benny Nijman.
3: Is goed, dankjewel.
1: Hey,
0: goeie reis nog.
1: Ja, ik wou zeggen, hou de glimmende kant boven. Ja. Zullen we er nog één doen? Oh nee, doen we straks.
0: Ja, doen we straks.
1: Een drie toetermoment achter elkaar is ook een beetje raar. Maar wat leuk dit, zeg.
0: Dit is onwijs leuk.
1: Gewoon heel even erin.
0: Oh, ja oké, okay, prima. Goed.
1: Hallo?
0: Oh, hallo, met de studio.
5: Ja, okay. Met de Lindy.
1: Is dit Lindy?
0: Is dit Lindy?
5: Ja, ik weet het niet meer.
0: Echt? Nee, ja. Hebben we nou echt Lindy aan de lijn?
1: Is dit de enige echte Lindy?
5: Ja.
1: Zullen we even...
0: Want we hebben nou iets heel leuks voor jou, Lindy.
1: We hebben iets voor jou. Ik denk dat jij misschien maar...
0: Ik schrok mezelf een beetje
1: af. Ik viel bijna van mijn kruk af, Lindy. Oh, je moet even aan jouw chauffeur vragen of de radio een tandje zachter mag, want we horen al heel veel.
5: Ja.
1: Hey, maar je bent wel een beetje onze vaste luisteraar, hè? Want jij... Was jij dat, Lindy? Was jij dat?
5: Ja.
1: Zit jij zo te toeteren in de
0: auto? Jij bent hier aan het toeteren, volgens mij.
5: Nee, oom.
0: Oom. Ja.
1: Lindy, heel even stil. Heel even stil. Je oom ook, heel even stil. Want we hebben iets voor je.
0: Ja, we hebben iets voor
1: je. We hebben iets voor je voorbereid.
5: Ik dit voor Astrid bedanken.
1: Voor Astrid?
5: Ja. Okay. Voor je Astrid bedanken is voor de microfoon die je hebt. En ik heb niet veel vragen met alles gaan vragen. Rokio.
1: Ik ga het proberen te ontcijferen.
0: Ontcijferen in toeter.
1: Lindy, we gaan hem voor je draaien. We hebben hem opgeschreven. Maar ik wil heel even iets aan jou laten horen. Heel even vragen of ze de toeter even uit willen zetten. Even één minuut. Kunnen we even iets laten horen aan jou? Ruben. Ben jij zover?
0: Ja, hey Lindy, wij weten natuurlijk dat jij op een gegeven moment toch ging bellen. Dus jij bent natuurlijk gewoon onze vaste luisteraar.
4: Onze favoriete vaste luisteraar.
1: Die was voor jou, Lindy.
5: Ja.
1: Alsjeblieft. Spreken we elkaar straks nog, hè?
6: Die was voor jou, Lindy.
5: Ja.
0: Ja. Hey, Lindy, fijne reis alvast.
5: Ja, hoor.
1: Oké, okay, nou, doe maar even weg. We zitten met 35 onbeantwoorde WhatsAppjes en een stuk of 15 die ik al wel beantwoord heb. Jongens, ik word helemaal helemaal gek.
0: Het zegt dat.
1: Wat gezelligheid, zeg. Nou. Red jij het nog een beetje, Linda? Ja, was moeten jouw jingle ook nog even draaien?
2: Ja, mijn jingle wil ik ze ook nog een keer.
1: Dan pak jij de telefoon af aan, doen we straks jouw jingle.
2: Ja, ik red het even, dankjewel.
1: Deze is ook aangevraagd, hè? Door meerdere.
0: Ja, door meerdere is dit aangevraagd.
1: Ik geloof dat hij sowieso door Jos is aangevraagd, want die wilde iets vrolijks.
0: Nou, K3 en oma's aan de top bij deze.

0: Oh ja, was ik bijna vergeten. Dat was dat nummer van maar 2 minuten duurt. Dus wij zitten ondertussen heel hard al die appjes allemaal te beantwoorden. En ik, oh, nummer is afgelopen. Maar wel lekker zeg. Queen, heerlijk. We Will Rock You. Aangevraagd door Lindy. We hadden er net aan de lijn. Deze was voor jou, Lindy.
1: Alsjeblieft, Lindy.
0: En jij had ook nog een Linda.
2: Ja, zeker. Daarvoor.
0: Jij moet in de microfoon praten.
2: Ik praat nu in de microfoon. Ik ben er ook af en toe even af. Ik had net inderdaad Merit. Die wilde graag de K3 Oma's aan de Top die we voor Queen hoorden.
0: Oh ja. Ja.
2: Merit, deze was voor jou uit de SVZ-auto.
0: Oh, superleuk.
1: Hartstikke leuk. Ja. Je staat ook helemaal mee te doen in de studio.
0: Ik kreeg mij nog een... Ja. Een boel herrie te maken hier. Ja. Lekker.
1: De tafel is bijna kapot hier.
0: Zometeen hebben we nog voor Claudia. Die zit in vrachtwagen 23. Moet ik heel even opschrijven, anders vergeet ik het. Zo. Claudia D. uit vrachtwagen 23. Die wil Brak en Blut horen. Dat is een van de nieuwste platen van de Snollebolletjes. Ja, ja, dat is leuk.
1: Ja, ja. Kijk, maar anders, hè, als links-rechts. Ja, nou, oh, wacht, nou heb ik het gezegd, hè. Nou, dan weet ik niet of... Dan wil misschien dadelijk iemand wel weer dat nummer.
0: Ja, maar dan gaat iedereen links-rechts aanvragen, omdat jij het gezegd hebt.
1: Maar dan gaan ze ook van de truck, van de links naar de rechterkant.
0: Over de snelweg heen, van links naar rechts.
1: Ja, precies,
0: dat is gevaarlijk,
1: ja.
0: Hoor.
1: Dat is gevaarlijk.
0: Nou, we gaan gewoon in ieder geval zometeen voor jou, Claudia, die plaat draaien. Ik heb hem op de lijst gezet, maar nogmaals, het is een beetje druk hier.
1: Ja, het is heel
0: als we één liedje draaien, dan komen er 4 nieuwe op de lijst te staan. Dus het kan zijn dat het heel even duurt voordat we bij jou aan de beurt, dat je aan de beurt komt, dat we bij jou verzoekje aankomen.
1: Ja.
0: En we moeten straks nog even bellen met Robert. We moeten Bas nog heel even bellen. En ik wil straks nog even een toetermomentje inplannen.
1: Dat is alleen maar een hele goeie. Ja, ik denk dat we dat mooi kunnen combineren. Als we dadelijk Bas of misschien Robert, als hij langs de kant staat en dan komen een paar trucks langs hem.
0: Dat is een leuk idee.
1: Dan moeten ze juist even naar onze Robert toeteren.
0: Ja, ja, ja. Hey, want Robert, die hebben we op een ander kanaal op het mengpaneel dan het telefoon, toch? Dus als Robert er hangt, kunnen we gewoon vragen of iemand belt. En dan kunnen we tegelijk kijken of het werkt.
1: Zeker weten.
0: Oh, ja, dat is misschien wel een leuk idee. Oké, goed. Wat gaan we doen?
1: Ik heb Ro en Hesse klaarstaan.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja, dat is toch leuk?
0: Doen we die even en daarna doen we Brak en Blut van de Snollebolletjes.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het Land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie heeft de 2 mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met vloeibare cocaïne onderschept. De drugs waren verstopt in flessen met vloeibare zeep en kwamen uit Colombia met Kroatië als bestemming. Douaniers ontdekten de lading na een tip over een verdachte container. De omvang van de cocaïnevangst wordt nog onderzocht. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Hey,
4: hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ja! Lekker dit, zeg.
1: Heerlijk.
0: Ik ben echt bang. Ik zit op zo'n hele hoge kruk, zit ik, zeg maar. Ik ben, zit zo te bamsen op die kruk dat ik bang ben... Oh, dat ik bang ben dat ik er straks doorheen zak. Nou, het zal wel gebeuren. Het maakt ook niet uit. Leuk, zeg. Deze was voor Claudia D. Die zit op truck nummer 23. En die wilde dit horen. Brak en blut van de bollesnollekes.
1: Nee, stolle bollens.
0: Ja. Leuk dit.
1: Nee, goed. Het was in ieder geval een goede keuze. Laat ik het
0: Zullen we even kijken of we iemand live kunnen halen?
1: Ja, wacht even. Linda, en was nog Rowan Heijzen? Die was nog...
2: Klopt. Rowan Heijzen was aangevraagd door Davy van huis uit. Is hartstikke leuk. Zijn vader rijdt mee. Truck nummer 123 van autobedrijf Sanders. Voor zijn vader, de vader van Davy en de familie.
0: Even doen voor de vader van Davy. Dames en heren, voor de vader van Davy! Yay! Zo, leuk is dit, zeg. En dan gaat de telefoon weer. Er komen weer 6 berichtjes binnen. Oh, jongens.
1: Goh, maar we zijn allemaal druk hier.
0: Hè? Lekker is dat, hè? Ik vind het heerlijk. Zoveel gezelligheid op de radio.
1: Ja, 100%.
0: Moet je straks nog even contact zoeken met een van onze fijne collega's op de weg?
1: Ja, onze collega, die volgens mij hangt hij al aan de andere kant van de lijn.
0: Oh ja?
1: Robert, ben je er?
3: Ik weet wat ik ga doen. Ik ga
0: hallo?
3: Het nummer
0: opschrijven. Robert, hallo. Ik hoor nog niks, maar we gaan gewoon even proberen of we een verbinding op kunnen zetten met Robert. Die staat namelijk langs de route ergens. En die doet live verslag. Tenminste, dat doet hij de hele tijd door. En af en toe dan tunen we even in en dan horen we hem ook. En de rest van de tijd zat hij in de lucht te kakelen, denk ik. Robert, ben je daar?
3: Moet ik even je nummer?
1: Wacht even.
0: We zijn het even technisch aan het uitzoeken. Want we hebben zo ontzettend. Misschien wel leuk om even uit te leggen. We hebben zoveel knopjes op dat mengpaneel. En dan moet je aan draaien. Of je moet erop drukken. Of je moet ermee schuiven. En het is echt je moet er echt een studie voor volgen. Voordat je snapt hoe het allemaal werkt. En Ruben heeft zijn studie niet afgemaakt. Dus die.
1: Robert, ben je er?
4: Ik ben er.
1: Oh ja, wij hebben contact. Er ging even iets mis voor.
0: Heb je al die onaardige dingen die ik over jou vertelde? Heb je die helemaal gehoord?
4: Ja, joh. En wie kan niet op zijn kruk blijven zitten bij jullie?
0: Ja, dat ben ik. Ja, sorry. Ik, ja, dat ben ik.
1: Ja.
0: Ah. Ik zal proberen me een beetje te gedragen. Ja. Hey, hoe is het langs de route?
4: Als moet je gewoon dat zadeltje eraf halen, dan heb je meer steun.
0: Ja.
1: Maar dat kan ook.
0: Ja. Laten we dat nou maar niet doen, dan wordt er een band in de studio. Hey, hoe is het langs de route? Gaat het goed?
4: Nou, ik weet niet of het hoort.
1: Ja, je hoort het goed.
0: Ah, heel goed, ja.
1: Goeie toeters.
4: Dat horen wij dus continu.
0: Ja, wat geweldig.
4: Ik in de auto gaan zitten.
1: Heb je wel een beetje oorlogjes bij, Robert?
0: Robert?
4: We zijn nu in het centrum van Wanrooij.
0: Oh, Wanrooij, ja?
1: Oh ja.
4: En het is hier hartstikke goed. Ik sta hier lekker bij bakkerij, de bekende bakkerij met de allerlekste worstenbroodjes in Wanrooij. Daar hoef ik verder niks uit te leggen.
0: Nee, die kent iedereen al. Ja,
1: die kent iedereen.
4: Je kent iedereen. En, dat gaat hartstikke goed. En het is hartstikke leuk. En we krijgen alle medewerkers in. We scheuren er langs. Je zat al gezien, denk ik, de beeld die we doorgestuurd hadden. Dat we een complete motorescorte hadden.
1: Och, vaar. Dat is
4: vet. Dus, nee, alle weken worden voor ons geëffend. En echt compliment ook naar de organisatie toe.
0: Super tof, toch?
1: Dat is hartstikke geweldig. Robert, mogen we van de gelegenheid gebruik maken om een toetermomentje te doen? Kun je dat aan?
0: Heb je oordopjes bij?
4: Nou, dat kan hoor, alsjeblieft.
0: Oké, wacht heel even. Even via de lijn, Robert. Willen alle truckers die nu langsrijden gewoon allemaal even niet toeteren?
1: Even
0: niet
1: even wachten.
0: Heel even niet toeteren.
1: Het is moeilijk, maar wacht heel even.
0: Heel even. Dan gaan we even toetermoment doen. En dan gaan we allemaal tegelijk.
1: Ja.
0: Oké? Okay? Ruben, ben je er klaar voor?
1: Jazeker.
0: Robert, ben jij er klaar voor? Robert? Zeg even dat. Stil nou, jongens.
1: Hoor je ons?
0: Hou nou even stil. Hou nou even stil, alsjeblieft. Oké, komt-ie aan. Ruben?
4: Er zijn heel wat polshorloges gewoon op de kermis.
0: Oké, let's go.
5: Attentie, alle chauffeurs. Maak je klaar om flink van je te laten horen. Het toetermoment is weer aangebroken.
1: Ja, daar gaat hij.
5: Daar gaan we. 3, 2, 1.
4: Nou, het was fijn dat jullie geluisterd, hoor.
0: Fantastisch. Jongens, jullie krijgen allemaal 10 punten erbij. Goed gedaan. Goed gedaan. Wauw.
1: Geweldig. Nou,
4: Wij gaan weer verder naar het volgende punt. We gaan richting Beers.
1: Helemaal goed.
0: Ik spreek je straks vanuit Beers. Hoi.
4: Oké, hoi.
1: Hoi.
0: Ja, Beers, ja. Dat gaat via Wanrooy naar Beers toe.
1: Ja.
0: Ik ga de route er even bij pakken. Want,
1: ja, doe het eens, ja.
0: Doen we ons even een plaatje?
1: Ja, zeker weten. We hebben namelijk nog even serieus.
0: Even serieus?
1: Ja.
0: Ja, ik ben serieus. Nu?
1: Oh, nee, ik bedoel de artiest even serieus.
0: Oh, de artiest even serieus. Ja, ja. Oké, maar nu even serieus. Wie dan?
1: Ja, even serieus.
0: Oh, de artiest heet even serieus?
1: Ja, met Baila de Gasolina.
0: Oh.
1: Snap je
0: dat? Ja, dat is wel serieus.
1: Ja, maar snap je
0: het
1: nou?
0: Nee, ik begrijp het, denk ik.
1: Oké.
0: Okay. Maar ik weet niet zeker.
1: Ja, nou hou even op, man.
0: Maar even serieus.
6: De Solero, El Calipo, de Cornetto, hey, ti amo.

0: Marcos Schuimaker. Ja, en Engelbewaarder.
1: Een keer een spoedje door. Die moest echt zo snel mogelijk gedraaid worden.
0: Ja, nou, die kon niet meer wachten.
1: Die stond helemaal te popelen. Ja. Nou, ik weet even niet voor wie, maar Linda is aan de telefoon. Die zal het straks wel even zeggen.
0: Die heeft het zo druk. Ja, die heeft het bijna mee te leiden.
1: Linda heeft het geregeld. Ja. Die kwam echt naar ons toe. En nu moet Daan Schuimaker. Daan toch? Of heet hij Joep?
0: Nee, mag
1: Joep Schuimaker. Nee, goed, oké. Ik heb nog een heel leuk plaatje klaarstaan.
0: Ja.
1: Een echte truckers piratenplaat.
0: Zeker.
1: Oh, trouwens. Even aan Linda vragen.
0: Ja, Linda. Even kijken, Marcos Schuimaker. Iemand zat zo hard te popelen.
1: Kees Schuitenmaker, kun je die even opzoeken?
2: Ja, Davy de Groot, die stond helemaal uit truck nummer 106.
1: Oh, Davy.
2: Die stond helemaal op popelen, inderdaad, voor Marcos Schuitenmaker, de Engelbewaarder. Davy, deze was speciaal voor jou. Nou. En ook voor Ronald, de chauffeur die normaal elektricien is en nu meerijdt van de vonkentrekker Betuwe.
1: Oh,
2: dus hartstikke leuk, Ronald, dat je dit op deze zondag wil doen. En Davy, geniet van de hele rit.
0: Lekker. We ook nog even serieus met Baila de Gasolina.
1: Oh ja,
0: was ook wel lekker toepasselijk.
1: Was een serieus nummer wel.
2: Ja, die was aangevraagd voor zoon Lucas en de vriend van Lucas, Mike, door Medi Hendrix. Zij zitten in vrachtwagen 45 en 46. En ik moest daarbij doen, bijzeggen de groeten van de moeders en van Patrick. En heel veel plezier voor Lucas en Mike.
0: Ja, dat is toch leuk?
1: Ja, geweldig.
0: Hartstikke leuk.
1: Hey, en die plaat die jij net noemde, Ruben? Het is, ik heb hem even opgezocht, want hij stond bij ons niet in de computer.
0: Nee, klopt.
1: Maar ik kon hem wel vinden via onze archieven, zeg maar. Dan moest ik even een beetje doorheen bladeren, een beetje stof eraf blazen.
0: Ja.
1: Want het is namelijk een officiële piratenhit.
0: Ja, ik dacht eerst, het is een beetje hoofd, schouders, knieën en teenachtig. Maar toen hoorde ik het een beetje.
1: Het is echt heel leuk.
0: En dan is het heel anders en heel leuk,
1: En waarom zeg je hoofd, schouder, knieën en teen? Het gaat namelijk over voeten.
0: Voeten, ja.
1: Het liedje heet Speel niet met mijn voeten, Lizzie.
0: Ja.
1: Of nee, speel niet met mijn voeten van Lizzie.
0: Van Lizzie.
1: Was nou Lizzie, speel niet met mijn voeten. Even serieus, niet twijfelen. Zullen we gewoon even doen?
0: Ja, is goed.
1: Ja, hij is voor... even kijken of ik het nou helemaal goed zeg. Want hij is aangevraagd door... Oh, Naomi.
0: Naomi.
1: Truck nummer 52. Deze is voor jou.

0: CV, de kapotte kachels.
1: Lekker dit. Ja. Ik blijf ieder jaar draaien, maar ieder jaar blijft nu weer verbazen. Oh, dit is echt leuk. Dit is echt gezellige muziek.
0: Zeker weten.
1: Hey, even een kleine huishoudelijke mededeling. Hans, als het goed is, rij je helemaal vooraan, een truck nummer 1. Of is het een truck nummer 0 die vooraan rijdt?
2: Er was wel een 0.
1: Zat er eentje voor nog,
2: klopt.
1: Hè? Ja. In ieder geval, Hans, je zit helemaal vooraan. Even een oproep van collega Bas, die we net aan de lijn hadden, ook van de organisatie. En die zegt, rijd toch niet zo hard, man. Er komen allemaal gaten tussenin. Dus je moet een klein beetje afremmen, zodat het gezellig bij elkaar blijft. Dus bij deze, Hans, dan weet je dat. Linda?
3: Ja, Erik?
1: Jij bent alleen maar aan
3: het
1: bellen, hè?
3: Ja, en aan het schrijven. Deze Terug over de Maas, die was op speciaal verzoek van Yannick. En daar zat een heel verhaal achteraan. Yannick die rijdt in truck nummer 94. En hij had dit nummer aangevraagd voor de chauffeurs van Nabuurs. Maar niet die voor de rode truck, dat zal die dan zelf zijn. Hij is de enige Brabander in het gezelschap en alle anderen zijn Limburgers. Dus vandaar ook Terug over de Maas.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Nou, jij dus niet voor de rode truck, maar voor de rest wel.
3: Ja.
1: Oké, okay,
3: nou, Yannick, deze was voor jou.
1: Bij deze is dat gedaan. Even kijken, want we zijn ondertussen wat dingetjes aan het regelen op de achtergrond. Want ik heb begrepen dat er vandaag ook heel belangrijke sportwedstrijden zijn. Maar die worden dus niet bij ons op de omroep op dit moment uitgezonden. Want ja, wij zijn aan het rijden met z'n allen. Daar kan natuurlijk niet tegelijk voetbal aan rijden. Dat gaat niet.
0: Dat gaat niet.
1: Dus dat wordt bij onze collega's van Omroep Venray wordt voetbal uitgezonden.
0: Ja,
1: zeg dus dat goed?
0: Klopt. Ja, als je daar sport wilt beluisteren, dan kun je gewoon intunen bij Omroep Venray.
1: Ik kan me niet voorstellen dat je nou de radio uitzet en dat je nu op dit moment voetbal gaat. Maar ja, als je heel erg van voetbal houdt, het mag wel.
0: Ja, het is je eigen keus. Ja. Je kan volledig zelf kiezen.
1: Zullen we eens even kijken wat hier allemaal gebeurt? Oh ja, ik heb ook zo leuk. Ik heb een foto gekregen uit vrachtwagen 56. Jan uit
0: van
1: vrachtwagen
0: Jan.
1: 56. Ja. Ja, fantastisch. En ook een aangevraagde plaat van Christel. Die wilde graag Corrie Konings horen. Ja, die hebben we natuurlijk helemaal in het begin van de uitzending al gedraaid. Maar ik wilde toch nog even zeggen dat ik die foto van die tekening ontzettend leuk vind.
0: Die is wel gaaf.
1: Ja, dankjewel daarvoor.
0: Ja.
1: Jullie mogen ook foto's sturen, hè? Vinden we ook hartstikke leuk.
0: Vinden we leuk, ja. We zitten gewoon we hebben hier letterlijk het voor ons. Dus wij zien alles.
1: Ik kreeg net een foto trouwens door van iemand die in het konvooi rijdt. Die dat kleine auto Omroepland van Kuik ziet met onze collega Robert erin.
0: Ja.
1: En Robert heeft nog een andere collega, een filmman, dus een hele ploeg zeg maar. Die zit ook in dat autootje. Zit met z'n allen opgepropt in dat sardienblikje. Keileuk.
0: Sardienblikje.
1: Of die rolschaats op wielen. En dat is hartstikke leuk ding, maar die is dus ook op de foto gezet van die rijdt gewoon mee in het konvooi.
0: Ja, dat is wel heel gaaf.
1: Rijd er nou alsjeblieft niet overheen, hè? Want we zijn heel trots op het autootje.
0: Nou, wat je wel mag doen is gewoon even flink naar hun toe te denken dat ze de hele tijd verkeerd rijden daar. Dat mag. Dat is gewoon toegestaan.
1: Goed. Hans, mocht je luisteren, hou er rekening mee. Klein beetje afremmen. Niet te fanatiek zijn, want er komen wat gaten in het konvooi. En als jij een klein beetje afremt, dan harmonicaat de hele konvooi weer een klein beetje in elkaar. Dan blijven we gezellig bij elkaar rijden. Dat is een oproep van Bas.
0: Ja. Trouwens... Nee, wacht, ik moet even anders doen. Ik heb nog even één vraag aan. Onze telefoniste Linda. Goed, Iris Berendsen komt eraan.
3: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, dat weet zij niet, want die heb ik al beschreven.
0: Oh, die heb je al
1: beschreven. Zet je niet van mij ook een jingle?
3: Ik geef mijn beurt even door aan Erik.
1: Ja, nou,
0: Erik.
1: Ik weet niet helemaal zeker of ik het goed zeg, hoor. En mijn excuus als ik het verkeerd doe, want ik vind het echt een supermooie naam. Maar ik heb dus Xu Mei. Maar het kan ook Soumaï zijn.
0: Ja.
1: Kan. Maar de achternaam wel Jansen. Dus dat kan ik wel goed uitspreken, denk ik. Mm-hmm. Die zit op truck nummer 15. En die wilde dus Yves Berendsen horen. En het liefst als het even kan terug in de tijd. Ik weet niet of dat gelukt is.
0: Maar laat ik die nou even klaar hebben gestaan.
1: Heb je die aangezet? Ja,
0: goed hè.
1: Deze is voor jou. Soumaï. Elke

0: beste truckers.
1: Hier Henk Wijngaard. Voordat we met de vlam in de pijp gaan, wil ik jullie graag een fijne rit wensen. Veel plezier en maak ze maar lekker gek door nu zo hard mogelijk te toeteren.

0: Voor Martin. Door papa, mama en oma.
1: Oké, maar als ik het goed begrijp, als we het allemaal voor iedereen individueel het nummer zouden moeten draaien, dan kunnen we de hele uitzending alleen maar vullen met...
2: Ik ben het Henk kwijt.
0: Daar zit je een heel eind in de buurt.
1: Okay, dus ik ben blij dat jullie allemaal dezelfde hebben. Kunnen we hem één keer draaien voor jullie allemaal.
3: Ja, dus zeker weten.
1: Geregeld. Even kijken hoor, want ik heb...
0: Oh, want ik vergeet nog eventjes.
1: Ja, er komt er nog één bij, hè?
0: Ja, ja, Albert Schaven uit truck nummer 57 en Natasja en Jeroen. Die wilde hem ook heel graag horen.
1: Ja, oké. Okay. Nou, als jullie die plaat nog meer willen horen, vraag hem gerust aan. Doen we hem straks over een uurtje nog even.
3: Zeker weten. Ja. En dan we doen het als we afspreken, als een stuk of 5 mensen winnen, dan draai je hem nog een keer.
1: Draai hem nog een keer. Ja. Oké, okay, dan gaan we even turven en zo. Dat is goed. Ja. Ik krijg ondertussen zulke ontzettend leuke foto's binnen in de WhatsApp. Van iedereen die daar meerijden is en zo. Allemaal selfies. Heel gaaf. Dat moeten we eigenlijk ook eens een keer doen, zo'n selfie-moment.
3: Een selfie-moment?
1: Ja, we doen natuurlijk altijd wel toeteren, de toetermoment.
3: En dan een soort van wedstrijdje ervan maken. En dan wie de mooiste selfie heeft.
1: Wie de leukste selfie heeft.
3: Ja.
1: Ja. Weet je wat is, Ruben? Als je een wedstrijd doet, moet je een prijs weggeven. En we hebben geen prijs.
3: Dat klopt, ja.
1: Zullen we anders gewoon als prijs doen we de hartelijke groeten gewoon?
3: Ja, maar dat is zo... Dat is een... Ja, ik moet dat woord niet zeggen, maar dat is een beetje een KUT-prijs.
1: Ja, vind je een beetje een waardeloze prijs?
3: Een beetje, ja.
1: Of een applaus uit de studio misschien. Dat is wel weer leuk.
3: Dat is misschien wel leuk, ja.
1: Okay.
3: Ja.
1: Dus de leukste selfie, stuur hem even op naar de WhatsApp. Ik zal het nummer even aan jullie geven. Je kunt...
3: of misschien, dan gaan we ze live in de uitzending nemen.
1: Ja.
3: Mogen ze zelf een plaat kiezen. Ja. En dan mogen ze ook dezelfde plaat aankondigen.
1: Oh, als dat kan, dan is het helemaal leuk natuurlijk. Oké, we gaan in ieder geval op zoek naar de leukste selfie. Dus stuur hem naar WhatsApp, naar 0485-381-777. En we hebben nog een heleboel verzoekjes klaarstaan. Eigenlijk
3: niet zo'n beetje.
1: Alles wat we draaien zijn alleen maar aangevraagde platen. We hebben nog niet eens zelf een liedje uit kunnen zoeken.
3: Nee,
1: maar dat geeft niet. Dat doen we nog wel een keer als we thuis zijn.
3: Toch is die playlist van dit jaar wel hartstikke goed.
1: Ja, hij is echt goed. Ja. En ook heel divers. Leuke muziek deze keer.
3: Echt wel.
1: Ik heb ook sommige muziek nog niet gehoord. Maar ik zag hem net voor het eerst voorbij komen. Dennis Autopaleis.
3: Oh, die moet wel.
1: Ik zag hem net in mijn ooghoek voorbij flitsen in de lijst van WhatsApp. Dus misschien dat we die zo nog even kunnen doen.
3: Die kan niet ontbreken.
1: Dat is wel leuk. Nee, Danny Panadero. nu we toch over Danny Panadero hebben. We hebben ook nog Benny Nijman.
3: Oh ja. Ja.
1: En die is aangevraagd
3: niet
1: door...
3: Niet Danny, maar Benny.
1: Benny Nijman. Ja. Danny Nijman. We halen de voornamen vandaag een beetje door elkaar. Christian en Janine zitten op truck nummer 96, als ik het goed heb.
3: Ja,
1: en die wilde een ode aan Maastricht horen. Nee, dat is misschien wel even lekker om te doen, toch?
3: Gaan we dat doen?
1: Zo'n rustmomentje eventjes.
3: Oh, heerlijk.
1: Daar komt hij aan. Dames en heren, dit is Benny Nijman met de ode aan Maastricht.
3: Oh, de telefoon gaat weer.
1: Ja. Pak jij maar, Vlinda.
3: Daar is de rust even bij.
0: Daar zit ik voor.

0: Dan krijg ik dan een verzoekje binnen.
1: Ja.
0: Dat ik echt denk van nou, dit, ik vind alles leuk wat aangevraagd wordt, maar dit vind ik nou helemaal niks.
1: Oh jee, wat dan?
0: Nou, ik hou namelijk helemaal niet van ABBA. Oh. Ik vind alles leuk op de radio. Je kunt me alles voorschotelen. Maar ik heb iets tegen ABBA al jarenlang. Ik kan er niks aan doen. Ik vind ABBA verschrikkelijk.
2: Het is ABBA.
0: Ja, ABBA. Ja.
3: Erik, ik heb straks ook Rammstein.
0: Ja, dat is waar. Jij vond Rammstein niet zo, hè?
1: Oh ja. Ja,
0: dat vond ik dan wel heel leuk, ja.
3: ABBA vind ik heel leuk.
0: Vind je ABBA leuk, ja?
3: Ik vind ABBA heerlijk.
0: Ik moet eigenlijk in één keer poepen.
3: Nou, dan ga je dat lekker doen,
0: Erik. Zullen we hem toch gewoon draaien en dan ga ik wel even poepen?
1: Ga maar lekker poepen, schrijven.
0: Oké, voor Carlo Strauss, wagen nummer 17, Waterloo.

0: Dat is alweer de 24e.
1: 24e keer dat je Henk Wijngaard draait of dat je wc-rol moet aangeven mij?
0: Al de 24e wc-rol, man. Ik weet niet, je gaat niet echt zuinig aan, jij.
1: Waterloo. Ik vind, het maakt niet uit of het Waterloo is of Dancing Queen. Ik vind allemaal verschrikkelijk gewoon. Maar goed, dat is al jaren zo. Kan ik niks doen. Maar leuk dat je me even aanvraagt.
0: Het was wel even heerlijk. Toch, Linda?
2: Ik vind het heerlijk.
1: Ja. Carlo heeft hem aangevraagd, nogmaals van Wagen 17. Dus we hebben hem speciaal voor jou toch nog even gedraaid.
0: Zeker weten.
2: En ik heb er mee van genoten. Daarvoor hadden we ook nog drukwerk. Je loog tegen mij. Die was aangevraagd door Antoinette uit vrachtwagen 67. Voor iedereen die vandaag meedoet.
0: Ja.
2: En we hadden ook nog Guus Meeuwis, Dondert en het Bliksemt.
0: Zeker.
2: Aangevraagd door Martijn in vrachtwagen 28. En hij heeft het aangevraagd voor chauffeur Wim van Willems Logistics.
1: Maar is het ook weer geregeld?
0: Hoppakee.
1: Super. Mooi. Nou ja, het is niet bij te benen. Nog steeds niet. Linda, pak weer even de telefoon op. Ik ga nog even verder met de WhatsAppjes.
0: Dat is goed.
1: Weet je, we hebben dus, ik ging hier in de studio eventjes die lijst te maken. Dat we even alles goed kunnen noteren. Ik denk, nou, ik maak 4 printjes. En dan per printje doe ik 20 lijntjes erop.
0: Ja.
1: Dus dan kun je 20 verzoekplaatjes per blaadje. Maar ze zijn alle 4 nu al vol. Ze zitten nu al op de achterkant te schrijven. Ja. Geeft niet. Maar mocht het zijn dat jouw plaat nog niet gedraaid is of dat we je nog niet hebben besproken, dat kan.
0: Het sorry kan
1: daarvoor,
0: gebeuren.
1: Sorry daarvoor, maar ja. Het is gewoon een beetje druk. We gaan proberen echt iedereen aan bod te laten komen. We hebben nog tijd genoeg, dus
0: ja,
1: we gaan het gewoon proberen.
0: We gaan het gewoon proberen.
1: Hoe is het met Robert?
0: Wat zeg je?
1: Hoe is het met Robert? Zit hij er nog onder?
0: Kijk, ik weet niet of hij... Robert, ben je er nog?
3: Sorry, wat zeg je? Ik
0: wil
3: even weg.
0: Op dit moment is hij niet actief.
1: Oké, okay, nee, nou, straks bij even horen waar hij is. Want net zat hij in Wanrooi.
0: Ja.
1: En ja, goed, dat draait natuurlijk gewoon door richting Kuik straks. Langs Beers naar... Nee, was nou Wanrooi, Beers?
3: Ben je er nog, denk
1: ik? Ja, ik weet dan niet eens meer. Ik pak hem er even bij de route.
0: Oh, ben jij er nog of niet?
3: Ja, daar ben
1: je. Ja, ik ben er.
0: Oh, je bent er wel. Gewoon. Ja, hij is er wel. Ik dacht al. Ja, ja.
1: Robert, waar ben je?
4: Voor het politiebureau in Kuik.
0: Oh, dat is al ver. Jeetje.
1: Bij de Spending ben je.
4: Ja, zijn Beers. Wij moesten dit wel doen, want we dachten van we gaan in Beers staan. Maar dan komen we totaal niet meer weg. Dus we zijn iets vooruitgereden onder de begeleiding van de motoir.
0: Ah.
4: Dus dat is wel leuk. Dus we zitten nu op hem te wachten. En dan kunnen we dadelijk doorsteken en dan hebben we weer een binnenweg.
0: Ik dacht
4: al. Zaten we echt gewoon vast. Maar het is ontzettend gezellig met ons twee hier in de auto. En het weer is goed en de sfeer is goed. En we reden net door Mil. En ja, de carnavalsbandjes staan langs de kant. Ze worden ontvangen met muziek. En ja, het is één grote happening.
1: Oh, fantastisch. Het is niet dat je toevallig Sky Radio aan hebt staan. Hè? Je zit aan ons te luisteren, toch?
4: Ja, ik zit naar jullie te luisteren.
1: Oh nee, dat is goed. Ik wou even toetsen, even weten of het echt waar is.
4: Ik kom net van de toilet af, de wc wil eens op.
1: Oh, je hebt het echt gehoord. Hey, wat vind jij van ABBA?
4: Nou, we wilden net een plaatje aanvragen en dat was een ABBA-nummer.
1: Nee, echt waar?
0: Ja, gewoon doen. Ja. Is al gewoon doen.
1: Is al geweest. Volgend jaar bij de eerste.
0: Nee, dat mag nog wel
4: eens. Nee, Dancing Queen. We willen voor de omroepautowagen 000 willen wij een plaatje aanvragen en dat is Dancing Queen.
1: Robert, wat een crisis.
0: Ik vind het een goed idee.
4: En ja. Alle gasten.
1: Verschrikkelijk. Dat kan toch niet echt waar zijn, dit?
0: Erik, dit is gewoon hartstikke leuk.
4: Ja, dit is waar.
0: Ja, ik ben het volledig mee eens.
1: Robert, we zaten hier op de lijst, ergens onderaan. Misschien dat we het nog gaan doen als we eraan toe komen.
4: Ja, dit is 3 bier gewoon bovenaan zetten.
1: 3 bier, dat kan niet, als je nog moet rijden, dat gaat niet zo.
0: Nou, kunnen we niet rijden, geloof
1: ik. Hé, maar je bent dus in Kuik. En ja. je staat nu stil. Je bent aan het mensen aan het interviewen, geloof ik. Hè? Want je bent ook met de camera onderweg,
4: nou,
1: toch?
4: Nou, dat gaan we dadelijk doen. Maar we staan op een rotond. We staan op een fietspad / voetpad. / fietspad.
1: Naast het politiebureau. Is dat een slim?
4: Het politiebureau.
1: Kan het duren worden.
4: Nee, we kunnen gelijk weg. Nee, we hebben net ook 120 gereden. En dan mocht onder begeleiding van de politie was dat. Dus dat was wel lachen.
1: Oh, dat mocht gewoon.
0: Oh, dat mocht ook nog. Oké.
1: Okay. Was stoer,
4: dat mocht, ja. We moesten hem volgen, dus we volgden hem braaf.
1: Ja, daarna kreeg je die boete.
4: Nee, we hebben er geen boete gehad.
1: Zat je niet zo'n stop politie, zeg maar, in die wagen?
4: Nee.
0: Nee, stond doorrijden, politie. Volgens mij.
1: Hey, leuk. Wel fijn dat jullie langs de route zijn. Doe nog wat interviews.
4: Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, dit is echt weer super georganiseerd. Even serieus. De motoren, we krijgen alle medewerking, ook van de chauffeurs. En dat
1: leuk.
4: Mag echt wel eens gezegd worden. Er wordt wel eens gemopperd op de chauffeurs als ze het inhalen en zo. Maar deze jongens doen echt,
1: ja, maar niet,
4: maken echt mensen blij.
1: Niet op deze jongens, die doen het echt goed.
0: Ja, geweldig.
1: Mannen en een vrouw achter het stuur, ja. Fantastisch. Leuk, Robert, dankjewel.
0: Hartstikke bedankt.
4: Alsjeblieft.
1: We hebben nog een heleboel verzoekjes staan, Ruben. Zullen wij...
4: Ja, ABBA.
1: Nee, die staat er ook. Helemaal onderaan.
4: Ja, als je hem omdraait, staat hij bovenaan.
1: Oké, okay, nou, we denken er even over na, Robert. Je hoort van ons.
0: Ik zet er wel even iets hoger in de lijst, Robert. Komt goed, komt goed.
1: Okay. Over nadenken, hoor je nooit meer iets van. Dankjewel.
4: Tot straks.
1: Hoi. Ruben, doen we deze nog even?
0: Ja, even kijken. Linda is druk aan de telefoon. Ja,
1: ja, de Linda is druk bezig. Ik heb namelijk een verzoekje binnengekregen die ik even moest opzoeken. Die was voor Morris. Morris zit op truck nummer 98 en die wilde Diamant horen van Barry Barman. En dat kende ik helemaal niet, dus ik heb het even opgezocht. Maar dit is chill, jongen. Dit is echt vet relaxed. Zullen we even doen?
0: Is goed.
1: Oké, okay, ja. Luister mij.

0: Is er een defibrillator of niet? Want god, mannetje.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. Italië wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Premier Giorgia Meloni zegt dat daarvoor binnenkort een voorstel aan de ministerraad wordt voorgelegd. In het voorstel staat verder onder andere dat ouders van buitenlandse leerlingen die moeite hebben met integratie ook Italiaans moeten leren. De politie heeft de twee mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee, soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Live op Omroep Land van Kuik. De drukrum voor en met de drukkers.

0: Samuel Welte, echte liefde is te koop.
1: Ja, nou, met je Maserati en je huis op Bali.
0: Ja, huis op
1: Bali. Oh, dat klinkt wel lekker, ja. En ik hoor dat het kermis is een mail. Dat wordt net geappt naar mij. Dat had ik nog niet gezien.
0: Dat klopt inderdaad.
1: Voor de insiders, wij hebben onze studio in Mil. In de Millesweert, in de kelder. Ja. Dus wij moeten helemaal over de kermis heen waden om hier te komen. Dus we hadden wel gezien dat de kermis is, ja.
2: Dat had ik zeker wel gezien.
1: Je struikelt over de draaimolen en de botsauto's heen.
0: Zeg. Maar nou ben ik wel benieuwd of die toeters boven die kermis uitkomen. Denk het wel.
1: Ja, nu nog wel. Want die kermis is nog niet echt live, hè?
0: Nee, sowieso.
1: Als dat straks allemaal live gaat, dan gaat het wel, ja.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ik denk dat we zometeen ook even een toetermomentje moeten gaan doen. Maar dat wil ik een bijzonder toetermomentje eigenlijk. Want we hebben altijd iemand in het konvooi rijden die de Baby Shark toeter heeft. En er is altijd een heel zoektocht om erachter te komen wie dat nou is. Eigenlijk altijd bij het Van Elst verhaal, hè? Een van de mannen, zeg maar, die heeft hem dan. Want ik heb ondertussen een beetje onderzoek gedaan. Ik ben erachter gekomen wie hem heeft. Ik heb zijn nummer ook.
0: Oké.
1: Okay. Dus misschien wil jij die even bellen?
0: Gaan we zo even bellen.
1: Linda, kunnen wij misschien even afkondigen wat we allemaal gedaan hebben afgelopen minuten? Want we hebben best wel veel muziek gedraaid, ook voor mensen, toch?
2: Ja, nou ja, we hadden net inderdaad al Samuel Welte. Die was aangevraagd door Lucas. Het trucknummer 45.
1: Ja.
2: En we hebben nog een aantal verzoeknummers klaarstaan die we nog gaan draaien.
1: Mm-hmm.
2: Van Ardy, van Martijn. Nou, en dan moeten we even de administratie weer op naast staan.
1: Heel veel
2: aanvragen.
1: Heel veel plaatjes hier liggen. Heb je gevonden? Nou, Ruben is ondertussen even aan het bellen naar Michel, een auto nummer 16, want die heeft de Baby Shark.
0: Hey, Michel!
3: Hey, goedendag!
0: Hallo met de studio. Hey. Hoe is het met jou dan?
3: Ja, goed, hè, met jullie?
0: Ja, goed. Gaat prima,
3: ja,
0: Michel.
3: Ja, dat is belangrijk, hè?
0: Zeker weten.
1: Hebben jullie een beetje schrik in de cabine?
3: Ja, altijd.
1: Ja, dat dacht ik al. Dat is
3: een van de mooiste dagen van het jaar, dus...
0: Ja, toch?
1: Daar ben ik met je eens.
0: Buiten kerst en oud en nieuw natuurlijk.
1: Dat is ook leuk.
3: Ja, zeker. Ja, oud en nieuw niet meer, ja. Dan mag je vuurwerk meer.
0: Oh ja,
1: En het rolt...
3: Dat wordt lastig.
1: Het rolt ook niet zo lekker, hè?
3: Nee, precies.
1: Het stuurt ook niet al te best. Nee, je kunt beter de terug gaan doen.
3: Nee, precies.
1: Hey, Michel, klopt het dat jij de Baby Shark toeter hebt?
0: Ben jij
3: Heb
0: jij die alsmaar bekende toeter?
3: Ja, zeker. Wil je hem horen?
1: Wacht even. Want dan gaan we even een toetermomentje doen en dan wil ik hem graag dan horen. Mag dat?
3: Ja, dat is goed.
1: Oké, Ruben, ben jij er klaar voor?
0: Ja, dat gaan we doen.
1: Oké, dan komt hij aan. Luister.
0: Yes.
4: Attentie, alle chauffeurs! Maak je klaar om flink van je te laten horen! Het toetermoment is weer aangebroken!
1: Komt ie, Michel!
4: Daar gaan we!
1: 3, 2, 1!
5: Ja, zet hem in ieder geval aan. We gaan het hier ook op de radio doen.
1: Ja, hij vult het ermee.
0: Ik hoor hem in de verte!
1: Ja.
3: Hoor je hem?
1: Ja, nog een keer!
5: Ja, dat Lindy.
1: Ja, dat is toch fantastisch?
0: Ja, ja, dat is toch mooi?
1: Hey, en moet je dan nou ieder toontje zelf toeteren of gaat het allemaal vanzelf?
3: Nee, dat gaat allemaal
0: vanzelf. Oh, kijk, gelijk. Dat is wel fijn.
3: Ja, ik heb een andere mooie.
1: Oh, dat is ook mooi. Hey, maar zit er dan een soort toetercomputer achter dat ding?
3: Ja, daar zit een hele kastje achter en daar zit er dan melodie achter.
1: Hey, en kan zo'n toetercomputer, kan die ook bijvoorbeeld op een fiets of op een rolstoel of zo of een ander ding?
3: Hij kan van alles in ieder geval.
1: Fantastisch, leuk. Hey, mooi. Ik wens jullie heel veel succes. En wij met tunen nog wel even in. Misschien dit jaar, maar misschien ook wel volgend jaar, Michel. We spreken elkaar weer.
3: Ja, zeker.
1: Dankjewel.
3: Alles wel weer opnieuw, hè?
1: Zeker. Hey, nog even één vraag. Wie zit er bij jou in de wagen?
3: Kijk maar wie
1: er dan. Er wordt een beetje door je getoeterd.
3: Hij is een beetje verlegen.
1: Heeft niks, geen niks. Hij krijgt gewoon van ons hartelijke groeten.
3: Ja, heel goed, heel goed.
1: Yo.
0: Hey, goeie reis.
3: Ja,
1: bye.
2: Ik werd gebeld door Hanneke uit truck nummer 47. En zij willen graag samen met Maurice en Ton willen ze alle chauffeurs bedanken voor vandaag. In het bijzonder twee chauffeurs van de Willemsgroep. Voor het organiseren en het mee kunnen doen aan deze prachtige tocht.
1: Ja,
2: leuk dat je het liet weten, Hanneke.
0: Ja, even een applaus. Ja.
1: Fantastisch, zeker. Echt leuk. Ja, en ik kreeg net ook nog een verzoekje voor Bassie en Adriaan, toch?
0: Oh ja, ja, kunnen we wel even snel doen. Ja. Is wel leuk.
1: Trouwens, voordat we dat gaan doen, ik heb denk ik wel 14 mensen binnen zien komen die in één keer allemaal ABBA wilden horen. Jongens, doe dat alsjeblieft.
0: Dat doen we wel.
1: Dat doen we niet.
0: Ja, maar
1: dat
0: is echt wel prima. Dancing Queen en Money Money.
1: Bassie en Adriaan, kunnen we even?
0: Ja.
1: Oké, okay, gaan we.

0: Bassie, ja.
1: Heb je nog meer?
2: En Adriaan.
1: Oh ja.
0: Zo, dat was hem. Hebben die ook gehad. Leuk. Ik vond echt leuk. Die kwam ook binnen als aanvraagverzoekje. En dat mag ook gewoon.
1: Heerlijk.
0: Dat
1: vind ik
0: wel leuk. Ja. Deze ook nog even doen. Frans Duiten, Django Wagner.
1: Laat hem maar gewoon weer gooien.
0: Ja,
1: in ons café.
0: In ons café, ja.

0: zijn er net nog van... Hij duurt al heel lang. Zullen we hem even een beetje afkappen?
1: Ja, ik moet je inkorten.
0: Ja, dat is niet gelukt.
2: Nou, 10 seconden toch? Keurig.
1: Ja, zo'n lekker nummer ook, hè?
0: 10 seconden.
2: Aangevraagd door Davy van huis uit voor zijn vader en de familie. En daarvoor hadden we ook nog een paar aanvragen. Dat was Django Wagner, Frans Duits, in ons café. Die was aangevraagd door Rini. Voor Nick, zijn chauffeur van vandaag in truck 9. En we hadden ook nog Bassie en Adriaan voor Gilbert van Lucas Grondwerken.
0: Oh, dit is van Lucas.
2: Truck 26. En we hadden nog links-rechts van de Snollebollekes. In ieder geval aangevraagd door Ali uit truck nummer 54. Maar ook nog heel vaak door anderen aangevraagd.
3: Ja, ik heb hem zo vaak voorbij zien toen ik scrolde in mijn lijstje. Zoveel mensen hebben van links naar rechts aangevraagd.
0: Ja,
3: die Bollesnollekes.
2: Ja, voor iedereen die hem vandaag heeft aangevraagd. Deze was voor jullie.
3: Voor alle Bollesnollekes in de truckcabines. Ja. Ja, het is allemaal voor jullie hoor. Maar
2: allemaal voor jullie.
3: Komt allemaal nog voorbij. Ik had net Ize...
0: Ja.
3: En ik heb het niet goed gelezen, dus ik zeg, Ilse, zeg het mij. En die zegt, ja, ik wil eigenlijk graag wat vertellen aan de rest van de mensen in het konvooi. Maar ik durf eigenlijk niet op de radio, of ik wil dat niet, via de telefoon. Maar wil je het voorlezen?
0: Dat kan.
3: Ja. Ja, nou, dat kan natuurlijk. Ise zegt dus, ik doe mee met de truckrun met de wagen van Willem van Boerstal. En mijn achternaam is ook Boerstal. Boerstal, Boerstal.
0: Boerstal,
3: denk ik wel. Maar leuk dat je meedoet, Ise. Leuk dat je ook even wat hebt laten horen.
0: Hartstikke leuk. Ja, fijn. Leuk.
3: Ja.
0: Hey Linda, we hebben nog trouwens Jan Smit klaarstaan.
2: Zeker, voor Ardy in truck nummer 16.
0: Ah, kijk.
2: Nou, ja. Hey. Dus Ardy, deze is voor jou. Als je zover bent, Ruben, dan...
0: Ja, ik weet niet wat Erik nou allemaal aan doen is inmiddels. Maar,
3: moest ik even... Ik krijg hier namelijk een verzoekje binnen. Die kan ik straks ook nog wel even draaien.
0: Oh,
3: die
0: zo.
3: Het, stappen in Olde
0: Pekela.
3: Je
0: bent gewoon al voorwerk aan doen.
3: Ja, voor je hebt voorbereiding, ja. Die is voor Michel, zeg maar, van de Baby Shark.
0: Ja.
3: Doen we zo meteen.
0: Is goed, ja.
2: Ardy, zing maar lekker mee.
0: Dat zeker weten.
3: Jan Smit.
0: Jan Smit. Smit-Jan.
3: Smit-Jan.
0: Als het er morgen is nog gekomen.

0: Stuiterbal.
1: Hij is al afgelopen.
0: Ondertussen zet ik al die verzoekjes hier weg te werken en dan is hij alweer afgelopen. Stuiterbal, die was voor, ik heb hem hier opgeschreven, voor Juliette. Vrachtwagen 109.
1: Ik wilde een grapje maken, maar dat is heel flauw.
0: Over Stuiterbal?
1: Nee, over Juliette.
0: Oh, wat dan?
1: Was dat die van Romeo?
0: Romeo en Juliette. Ja. Ik vind het een mooie naam, een beetje Frans.
1: Dat is
0: een
1: hele mooie naam, ja.
0: Ja, ja. Dan hebben we hem voor jou gedraaid. Ik kan wel even doorstrepen, dan niet straks nog een keer draaien. Want dan worden we helemaal stuitergek.
1: Zo. Stuitergek, ja.
0: Ja, we hebben, oh, jongens, we hebben zoveel muziek nog staan. Ik hoop dat we eraan toekomen. Ik heb Marco Borsato nog met Rood. Ik heb een hele leuke mededeling. Met daarbij ook een aanvraagplaat Oerend Hart. Dennis en Erik zitten samen op truck 29. En die willen eigenlijk de groeten doen aan alle motorrijders. En dan in het bijzonder aan Nancy. Nou, daar hebben we in ieder geval de boodschap vast overgebracht. Maar ik weet niet zeker of we eraan toekomen om de plaat ook te draaien. Want we hebben nog zoveel in de queue staan, in de rij.
1: Ja, dat klopt.
0: We gaan het proberen, Maar we hebben in ieder geval de boodschap vast overgebracht. En ik heb ook nog een heleboel mensen die iets hebben ingesproken. Dat is ook altijd leuk om te laten horen. Maar dan moet ik even door de lijst heen scrollen. Want even kijken of dat lukt. Doen we ook even live. Ik heb hier... Janine heb ik hier. Dat is een filmpje. Even kijken wat dit is. Of ik iets hoor.
1: Ja, moet je eventjes die bovenste even uitzetten. Die daar staat.
0: Oh, ja, natuurlijk. Ja, dat is goed dat je het zegt. Ja. We zitten ondertussen ook de snollebolletjes te luisteren. Ja. We gaan niet allemaal door elkaar heen gaan. Oké, even kijken of dit werkt zo.
1: Oké, die gaat goed aan gang.
0: Dat is fantastisch. Oh, Janine zit helemaal te hakken in de truck.
1: Janine was allemaal lekker bezig met snollebolletjes.
0: Dat is alweer een uur geleden.
1: Snollebolletjes.
0: Nou goed, even kijken wat we nog meer hebben. Hier heb ik nog een berichtje. Even luisteren wat hier gebeurt. Moet je eens even horen, man.
1: Ja, wat een toeters zijn. Ja. En jouw stomme stem ertussen. Of jouw leuke stem ertussen.
0: Ja. Je hoort, even kijken. Percy zie ik hier. Oh, even kijken hoor, want er komt al heel veel tegelijk binnen. Ja, Percy uit truck 12.
1: Ja.
0: En die wilde ook nog Barney Barneveld horen, met ik wil de zon zien zakken in de zee. Ja, ik heb hem opgeschreven. Ik hoop dat lukt. Maar ja, de tijd gaat zo snel.
1: Het is Rutger van Barneveld is het trouwens. Is ik denk je zoele zomernachten bedoelt.
0: Dat is inderdaad.
1: Ja. Ja.
0: Nou, dan zoeken we gewoon nog even op. Misschien dat we nog kunnen draaien. Poeh! En heel veel leuke berichtjes, filmpjes zie ik hier nog binnenkomen.
1: Snollebolletjes.
0: Ik heb het idee dat we die straks gewoon nog een keer moeten doen.
1: Wacht even. Kijk nog eens.
0: Wat zie je daar gebeuren? Het is een filmpje namelijk.
1: Ze gaan ook van links naar rechts. Zie je dat?
0: Een filmpje dat de vrachtwagens van links naar rechts gaan.
1: Ja, heel toevallig. Even kijken, waar waren ze daar? Even kijken. Dan zie je dat... Oh, Beers!
0: Rijdt Beers binnen.
1: Oké, dan gaat de goede kant op.
0: Is misschien leuk? Dit is wel de meest populaire plaat, heb ik het idee, voor deze truckrun.
1: Ja, misschien wel. Aangevraagd.
0: Zullen we nog even een wedstrijdje doen, zeg maar, dat als hier nog 10 keer wordt aangevraagd, dat we daarmee afsluiten?
1: Nou, misschien nog wel, van mij betreft, minder.
0: Minder? Ja. Maar als er 10 mensen een berichtje sturen op WhatsApp, hè, van ik wil nog een keer de snollebolletjes horen.
1: Oké, als
0: het lukt.
1: Als er 10 mensen snollebolletjes sturen, hè, hoef je nog niet eens links-rechts te zeggen, maar als je snollebolletjes stuurt naar de WhatsApp, of je belt even, kan ook, zeg het tegen ons Linda, dan... Gaan we gewoon draaien.
0: Ja, dus gewoon even op WhatsApp 0485381777.
1: Ja.
0: Is het een idee dat we nog even een toetermomentje doen? Dan kunnen we misschien nog even iemand live in de uitzending halen.
1: Zullen we even live in de uitzending halen? Dat is goed. Even kijken. Met de studio.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Met wie spreken we?
1: Met wie spreken we?
2: Ik vraag me af wat mijn nummer blijft.
0: Oh, welke wil je horen?
1: Welke was het?
2: Jan Smet. Van Jan Smet, zeg maar, is morgen gekomen.
1: Ah, die is toevallig net geweest.
0: Die hebben we net
1: gedraaid.
0: Vond je het zo'n leuk nummer?
2: Ja, we hebben niet gehoord.
0: Had de chauffeur de radio even uitgezet?
2: Nee, die bij ons is een story. Die radio.
0: Oh.
2: En het Plus onze wagen doet de toeter niet. Oh. Die is kapot.
0: We kunnen dus niet toeteren?
2: Nee.
0: Oh jee. Ja. Hey, maar kun je zelf toeteren? Als ik nou de jingle doe en jij zegt zelf toet toet en alle wagens om jou heen ook, dan zijn we er toch?
2: Ja, maar kennen jullie misschien nog een nummer draaien dan?
0: Nou, misschien wel. Welke wil je horen?
1: Zeg het maar.
2: Zullen we op het... je hebt ook een truckersnummer.
0: Ja, ja. Welke is dat dan?
2: Van de... Henk Wijngaard.
0: Oh, de enige echte Henk. Ja, dat is wel een toptrucker, ja. Ken je het nummer van de varkens? Heb je die wel eens gehoord?
2: Ja.
0: Zullen we die doen?
1: Zullen we die doen?
2: Varkens?
0: Ja, de varkens in Beirut. Die is van Henk Wijngaard.
1: We kunnen ook... Of Als een Wals, heb je ook nog.
0: Wat zeg je?
2: Doe maar van trucken muziek.
0: Oké.
1: Okay. Truck als mijn woning?
2: Alsjeblieft.
1: Ja, dan doen we die. Truck als mijn woning.
0: Oké.
2: Okay, doe... Ja, en trucker, vrachtauto nummer 13.
0: Ja.
2: En Eldenes en Elst.
0: Van Elst, ja. Oh, nou, dat is fantastisch. Dat doen we, oké?
1: Dat gaan we doen.
2: Oké,
0: heb je de radio aan?
2: Radio aan, alsjeblieft.
1: Dan zet hem nou aan, want we gaan meteen
0: gaan
1: gelijk
0: draaien.
2: Ja.
0: Komt-ie
1: aan, hè? Okay. Dankjewel.
2: Doei.
0: Doei.
2: Doei.

0: Daarmee onze Henk Wijngaard.
1: Lekker hoor. Ik moet zeggen, nou snap ik ook van wie Ed Sheeran zijn looks heeft. Henk Wijngaard met een truck als bewoning.
0: Met Shape of You.
1: Ja, ja. Dat is leuk. Voor de mensen die achter het stuur zitten. Als je vanavond thuis komt en je zit op YouTube, dan check heel eventjes hoe de hoes eruit ziet van Henk Wijngaard met de truck als bewoning. Dat spreekt voor zich, denk ik.
2: Zeker. Henk Wijngaard, aangevraagd door Koen uit vrachtwagen 32. Voor alle chauffeurs die morgen maar weer moeten rijden.
1: Ja.
2: Hij had eigenlijk een andere aangevraagd van Henk Wijngaard. Maar we hadden deze ook nog klaarstaan. Ook de mama van Lucas, die had ook een nummer van Henk Wijngaard aangevraagd. Zo. Eigenlijk ook een ander nummer.
1: Is populair, hè?
2: Ja, is hartstikke populair. Ja. Ja, is ook niet heel gek natuurlijk vandaag. We hopen dat jullie dit toch ook een mooi nummer vonden van Henk Wijngaard.
1: Ja, het is een toppertje, dat kan toch niet anders.
2: Zeker. Nee, ja. Zeker. Met een truckersrun hebben we Henk Wijngaard nodig.
1: Ja,
2: sowieso.
1: Ja. Ja. We zijn een soort hoofdsponsor van Henk Wijngaard hier.
0: Zeg dat.
2: Vandaag
0: wel. Zijn hele album. Hé, hey, goed. Aan de andere kant van de lijn hangt Davy. Davy?
3: Ja.
0: Hey Davy!
3: Hey.
1: Hoe is het met je?
0: Hoe gaat het?
3: Ja, rustig. En met jullie dan?
1: Ja, supergoed.
0: Het gaat hartstikke goed. Ja. Gaat het rustig? Hoe is het met de toetsen?
3: Ik wil je wat leuks vertellen. Dat is de eerste keer dat ik gewoon echt live op de radio mijn eigen hoor.
1: Bij ons?
0: Oh, dat is toch wel leuk.
1: Ja. Ja, dat is voor ons ook wel een eer hoor. Dat we de allereerste keer jou in de uitzending mogen hebben.
0: Ja.
3: Kijk. En dan kom ik nog zelfs uit de buurt.
1: Is dat zo?
0: Oh, waar kom je vandaan?
3: Ik kom uit Brabant.
1: Nou, dat is wel in de buurt.
0: En weet je ook waar ergens in Brabant dan?
3: Ja, tuurlijk. Uit een huisman een dak erop.
2: Kijk. Lekker Davy, goed zo.
3: Ja.
1: Dat huis wat aan de straat grenst, ja, die kennen we.
3: Hey, trouwens, als een geintje even tussendoor. Ja, jij moet niet zo muilen.
1: Oh, gaat zeker over Abba. Jawel, dan gaan we weer. Nou, ik ontvang hem wel. Laat maar komen.
0: Ja, Erik.
3: Ik ben ook van Abba.
2: Wel, hè?
1: Ben je voor Abba of tegen Abba?
3: Ik ben voor Abba.
1: Ja, oké, doe maar even weg. Hoef geen grote momentje
2: meer. Davy staat aan mijn zijde.
1: Oh, staat Davy bij jou? Ja. Oh, nou, Davy, je hebt gelijk.
3: Linda, ik kan anders met jou wel praten.
1: Ja, maar echt, Davy, dit kun je me toch niet aandoen? Het is voor mij ook zonde.
0: Goed zo, Davy. We gaan Erik lekker inpalmen met Abba hier in de studio.
1: Verschrikkelijk.
3: Ja, juist.
1: Goed. Hey, Davy. Ik heb begrepen dat jullie bellen voor het toetermoment.
3: Ja, dat klopt.
1: Mooi. Zullen we gelijk maar even ter zake komen dan?
0: Met de toeter in huis vallen?
3: Laten we doen.
1: Oké, luister mee.
4: Attentie alle chauffeurs! Maak je klaar om flink van je te laten horen. Het toetermoment is weer aangebroken.
5: Ja, ja. Op ons horloge.
4: 3, 2, 1.
1: Davy?
6: Toeter.
1: Oh.
3: Ja?
1: Je moet toeteren.
0: Je moet wel toeteren.
3: Oh ja, ga wel toeteren.
6: Ja, dat gaat ie.
1: Ja? Ik hoor niks.
3: Ja, kan je het vertrouwen dat wij het waren?
2: Zeker.
1: Ik hoorde jij een toeter? Ik hoorde helemaal niks.
0: Hoorde jij een toeter?
2: Ik vertrouw erop dat zij het waren.
3: Ja, kerel, niet zo... Nee, laat maar. Deze grapje is niet zo grappig. Nee, kan ik beter niet doen.
1: Nee, zeker Abba.
3: Nee, ik wilde zeggen niet zoveel trekken, jongen, dat je doof bent.
1: Oh, nou, dat zeg je toch niet op de radio. Ja,
3: dat bedoel ik.
1: Hey, maar heb je wel getoeterd? Want ik heb niks. Ik weet niet of iemand iets gehoord heeft, maar ik heb niks gehoord.
0: Ik heb geen toeter gehoord.
3: Mijn chauffeur heeft serieus getoeterd.
1: Oh, nou hoor ik hem
0: ook.
1: Ja. Hele laag is het. Zo eentje, toch?
3: Ja, het is Harry, dus af en toe hoor ik heel slecht.
1: Ja, het lijkt wel een stoomboos als
0: Sinterklaas. Het is een hele lage toeter, volgens mij.
3: Ja, hele lage toeter hebben wij, hè?
1: Wauw.
3: Ja, hij knikte.
0: Nou, helemaal goed. We hebben hem gehoord. Hartstikke bedankt.
1: Hey Davy?
3: Ja?
1: We gaan ophangen hoor, want we gaan geen Abba draaien vandaag.
3: Het is goed, hey, werk je nog.
1: Dankjewel, fijne dag nog, veel plezier.
0: Hey, veel plezier nog.
3: Doei.
1: Er was iemand heel blij, leuk.
0: Ja, zeker. Linda, we schrijven het even op, hè, Abba. Money.
1: Voor de tijd is vol.
0: Nee.

0: echt, nee, we hebben nog echt 20 minuten.
1: Maken we gewoon tijd voor vrij.
0: Lijst. Nee, allemaal. Ja,
1: dan maken we tijd
0: voor
1: vrij.
0: Ik heb hier voor jullie de Dutch Boys met Stappen in Olde Pekela. Ken jij het? Zeg geen ja, want dat zou
1: nee, dat ken ik niet.
2: Ik ben als Drent nog nooit in het buitenland geweest. Maar op een dag trok ik de stoute klompen aan. En vlak bij Bareveld trok ik over de grens. Ben met

0: Hopsakee.
1: Ik heb hier een berichtje, eigenlijk een videootje van Imke. Kun je heel eventjes dit openzetten? Kun je even luisteren wat ze te vertellen heeft aan ons?
2: Jazeker.
3: Oh, die zijn lekker Frans wel aan het luisteren.
1: Live ja. Even aan het mee. Och, wat ziet dat er gezellig uit, zeg hé. Ze zwaait er van ons.
3: Ze heeft helemaal naar haar zin. Zo.
1: Imke, we zwaaien even naar jou terug.
3: Ja.
1: Superleuk. Zo. Zullen we Bas even bellen?
3: Ja, dat is goed.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik hoor net dat Janine is geïnterviewd door de omroep. En dat ze ook nog in de Gelderlanden komt morgen.
3: Ook
1: dat is toch leuk?
3: Zo.
1: Ja, gefeliciteerd Janine. Dat is wel leuk. Dan zit je niet alleen op de radio, maar ook in de krant straks nog. Oké, we gaan Bas even bellen. Bas is van de organisatie. Die rijdt halverwege het konvooi. Dus dan kunnen we gelijk even intunen hoe ver men is.
3: Ja, geen momentje. Ik ga even kijken.
1: Proberen of we meer van de lijn kunnen krijgen. Oh, ik krijg zulke leuke platen binnen, maar we hebben er helemaal geen tijd meer voor. Ik zie hier nog de Alpenzusjes.
3: Oh, wat jammer.
1: Ik zie hier wel 1, 2, 3, 4, 5 keer de snollebolletjes. 6 keer.
3: Oh, dan is het. Dan
1: nog
3: is het
1: keer,
3: wel gezegd nu, hè?
1: 7 keer, 8 keer mag ik dit liedje. Oh, dat is Bare Minimum, Roxy Dekker. Oh, dat is ook leuk. Ja, maar daar hebben we geen tijd meer voor. Dat zou ik graag draaien, maar dat doen we dan volgend jaar misschien even. Ik zal proberen hem even te onthouden. En dan hebben we hier Frans Bauer. Waar blijft Frans Bauer? Groetjes. Marty.
3: Ja, die hebben we net gedraaid.
1: Die hebben we net gedraaid, Marty.
3: Ja.
1: Truck nummer 100.
4: Babos!
3: Hey! Wacht even, we moeten wel even aankondigen.
5: De organisator van de truck.
3: Daar is hij!
5: Bas van der Kruijzen.
3: Woe!
5: Bas van der Kruijzen.
3: Hey Bas!
4: Hallo!
1: Hoe is het?
3: Hey, hoe is het?
4: Ja, goed. Ik moet trouwens even iets rectificeren.
1: Pardon?
3: Oh jee, wat dan?
4: Ik kreeg van een medebestuurslid van mij op een valie.
1: Op je
3: Wat dan? Wat dan?
4: Ja, Peter was er ook om 5:00 vanmorgen. Dus
6: goed bezig, Peter.
1: Ja. Grote klasse.
3: Best goed voor Peter, respect.
1: De helden van de snelweg, ja. Hey, maar waar ben je? Ben je al binnen?
4: Ik sta voor Roefeld.
1: Oh, voor
3: bijvoorbeeld. Oké.
1: Okay. Ja. Oh, dus het schiet nu hard op.
3: Je nadert langzaam aan het einde dan.
4: Nou zijn we op de terugweg, zullen we maar zeggen.
1: Ja. En dan ga je nog door Beugen heen?
4: Dus ja, door Beugen.
1: En Boksmeer?
4: Sorry?
1: Dwars door Boksmeer?
4: Ja.
1: En dan zijn jullie...
4: Spoor linksaf.
1: Oh ja.
4: En dan aan de andere kant weer het spoor over richting MSD. En dan weer zijn we weer op
1: En dan zijn jullie weer thuis op het thuishonk. Ja. En wij zijn tot 4:00 zijn we bij jullie.
4: Okay.
1: We hebben ontzettend veel verzoekplaatjes. We hebben het nog nooit zo druk gehad, of wel, Linda?
3: Echt onwijs druk gehad.
6: Nee, we zitten echt de lijsten...
4: Dan moet je nog een half uurtje aanplakken.
1: Ruben, dat doe jij wel even, hè? Want ik heb gehoord dat ze allemaal ABBA willen horen. Dan ben ik naar huis.
4: Ja.
1: leuk. We gaan zo meteen nog even intunen, ook bij Robert, geloof ik.
3: Ja, zeker.
1: Waar hij is. Maar ja. Jij bent dus halverwege het konvooi en jij zit nu in Oevold. Dan heb ik een klein beetje een beeld waar iedereen is.
4: Ik sta in Oevold, dus ik weet niet wel wie je nou gaat bellen, maar ik denk dat er nog een aantal in Kuik rijden, verwacht ik.
1: Ja.
3: Oké.
1: Okay. Maar er rijden 260 mee, hoorde ik. Klopt dat?
4: 227.
1: Oh, 227. Maar dat is ook echt een mega aantal, zeg.
3: Ja, jeetje.
4: Ja.
1: Vorig jaar hoe was dat vorig jaar? Dat was ook zoiets, toch?
4: Ja, nee, vorig jaar hadden we er 213.
1: Jemig.
3: Dus, dat zijn er toch weer meer. Ja.
4: Ja, het is alweer groeiende, gelukkig. En nogmaals, wat ik vanmorgen zei, we respecteren iedereen en zijn super blij met de hulp en iedereen... Die bijdraagt aan de truckrun, want ja, zonder alle vrijwilligers, chauffeurs, cliënten, verplegers, het is echt gigantisch. Ja.
1: En die mensen op die motoren, die verkeersregelaars?
4: Verkeersregelaars, ja.
1: Ja. En die mensen die de hamburgers bakken?
4: Ja, zeker ook aan de gehaktstaven, niet te vergeten.
1: Ja, natuurlijk. Dat zijn die mensen die de vlaggetjes weer op
3: Heel
1: moeten
3: belangrijk.
1: Hangen. Oh, dat deed jij, hè, die vlaggetjes?
4: Sorry?
1: Die vlaggetjes, dat doe jij toch, of is er ook iemand voor?
4: Ja, dat doe ik. Dat doet iemand anders. Daar hebben we meerdere mensen voor.
1: Dus. Okay. Jullie zijn wel de helden. Nee, maar ik vind het ook echt karakter. Dat, weet je, iedereen heeft het gehoord in het nieuws. De benzineprijzen, de dieselprijzen, gigantisch hoog. En allemaal moeilijke dingen, wat je al eerder zei, met regelgeving en zo. Met vergunningen en kilometerheffingen, rijkastjes, dingetjes.
4: Ja,
1: en jullie zijn er gewoon. En het groeit zelfs.
4: Ja, de boeren en de chauffeurs, hè, daar moeten we het van hebben, zullen we maar zeggen.
1: Dat wou ik zeggen.
4: Ja, daar begrijpt nog niet iedereen.
1: Ja, ik ben trots op jullie.
3: Ja, dus, ontzettend veel respect.
4: Dus ja, maar zeker. Dus, en ik wil even nog één ding vragen. Dat heb ik vorig jaar ook een keer gedaan, maar ik wil dat dit jaar toch nog een keer vragen. Als iedereen terugkomt in Boksmeer, wacht heel even dat kwartiertje maar uitstappen. Want dat helpt ons enorm, de EHBO, maar ook ons om iedereen gewoon veilig weg te hebben en dat iedereen gewoon veilig naar huis kan.
1: Ja, maar ja. Concreet, als je aankomt, auto neerzetten.
4: Aankomt en je zet je auto stil, heel even 15 minuten wachten. Ik snap dat het moeilijk is, maar even een kwartiertje en dan kun je gewoon veel veilig naar huis. En dan is ook de cliënt veilig van de weg en dan is iedereen blij.
1: Dus gewoon even lekker napraten in de cabine, kan prima.
4: Ja, juist.
1: Oké, goed idee. Nou, dan gaan wij in ieder geval ook straks na 4 uur, als we niet meer in de radio-uitzending zijn, zetten we in ieder geval nog even een playlist aan met een aantal lekkere truckersnummers die nog in de lijst staan. Dan kunnen we die niet helemaal even draaien.
3: Zeker weten.
4: En dan nog trouwens een medebestuurslid, die had nog een verzoekje.
1: Oh jee, nou komt het. Toch geen ABBA?
4: Bestuurslid.
1: Geen ABBA.
4: Geen
1: ABBA.
4: Nee, dat is geen ABBA.
1: Oh, vertel.
4: Dat moest iets carnavalastig zijn. Dus maak er maar wat van. Hij vond alles goed.
1: Iets carnavalastig. Ja, die kapotte kachels hebben we ook al gedraaid.
3: Ja, maar daar moeten we het toch over hebben natuurlijk. Maar snollebolletjes, hè?
1: Ja. Is dat carnavalastig, snollebolletjes?
3: Ja, natuurlijk.
1: Ja, dat vind ik ook wel eigenlijk. Wat vind jij?
4: Ik vind alles prima.
1: Oké, dat is wel leuk, want dit is de 10e. We hebben er namelijk al 9 op de lijst staan. En we hebben gezegd, als we 10 keer snollebolletjes hebben, dan gaan we hem draaien als laatste plaat. Dan doen we die.
4: Ja, mooi.
1: Voor wie was die, zei je?
4: Dan bij deze ben ik de 10e.
1: Dat is goed. En Bas, voor wie was die?
4: Voor Joost Abbes.
1: Joost Abbes, nou, bij deze. Joost, hij komt er zo meteen aan. Als laatste doen we hem vlak voor 4.
4: Ja.
1: Mooi. Goed. Bas, dankjewel. Het was weer fantastisch. Volgend jaar weer?
4: Sorry?
1: Volgend jaar weer?
4: Volgend jaar zeker weer.
3: Goed zo, yes! Sabba!
1: Super.
4: Jullie ook volgend jaar weer?
1: Ja, dat denk ik
3: wel. Wij zijn weer van de partij.
1: Wij zijn weer van de partij, zeker.
4: Lekker, man. Ik ben blij om dat te horen.
1: We maken er samen weer een mooie uitzending van. Dankjewel, Bas. Ja.
4: Hoi, dankjewel, jongens.
1: Groetjes.
3: Hoi. Goed, even kijken of...
1: Nee, geen ABBA.
3: Nee.
1: Wat?
3: We moeten er...
1: Wat is er nou? Het is gewoon verschrikkelijke muziek, dat kan toch niet?
3: Ja, herinner me dat ik ouwe klaar moet zetten. Even kijken. Robert, ben je er ook nog?
0: Ja, ik ben er ook nog.
1: Hey, Robert.
3: Robert, waar nader het einde? Waar zijn jullie op het moment?
0: Wij staan, dit is wel lachen. Wij staan midden, maar letterlijk en figuurlijk midden op de rotonde in Boeksmeer.
1: Oh,
3: bij Saxe Gothal, of...
0: We staan echt midden op de rotonde. Letterlijk en figuurlijk midden op de rotonde. Naast het beeld, daar heb ik hem neergezet.
1: Oh, naast het beeld? Bij Lidl?
0: Ja.
1: Oh, dus jullie zien nou echt alles wat voorbij komt?
0: Ja, we willen ook een paar wagens nog eventjes goed pakken. En dan gaan wij lekker ook naar de hamburger.
1: Goed idee.
3: Dat vind ik een heel goed idee. Ja.
0: Die van Ebbe, die van de organisatie, die van Ebbe kwam naar me toe. Ja. Die wil een carnavalsnummer horen.
1: Ja, god, jij ook al. Ja, oké, dat gaan we vooruit dan maar weer. Dat gaan we dan wel doen zometeen. Snollebolletjes komt eraan.
3: Nee, Snollebolletjes komt eraan.
0: Nee.
3: Jij wil Abba horen, toch?
0: Ik wil Abba.
1: Ja. Nee, niet Abba, Ebben.
6: Goed.
0: Het was ontzettend leuk weer om te doen. En ik heb genoten.
1: Ja.
0: We hebben genoten. Gratje ook trouwens.
1: Oh, leuk. Nou, dank jullie wel. Hey, en even voor de luisteraars nu. Hè. Jullie zijn op pad om ook niet alleen met ons interviews te doen. Maar jullie hebben dus ook met een camera rondgelopen. En allemaal mensen geïnterviewd, toch?
0: Ja, morgen staat er een item online, inclusief exclusieve beelden vanaf de grond en vanuit de lucht.
1: Oh, dat is gaaf. Dus als je nog even de truckrun wil nabeleven, vanaf morgen op Omroep Land van Kuik op televisie, op de website, kun je de fragmenten terugzien die jullie gemaakt hebben vandaag.
0: Ja, droombeelden en grondbeelden.
1: Fantastisch.
3: Ja, en Robert, je had het volgens mij nog niet gehoord, maar...
5: Onze enige echte verslaggever...
0: Jawel, aan het begin, jawel.
3: Oh, je hebt het gehoord?
0: Aan het begin van de uitzending. Ja.
3: Nou goed,
1: dankjewel. Rob,
3: hartstikke bedankt voor vandaag.
0: Vertrekken word je niet doof, hoor.
1: Nou, ben jij nou ook op goed begin? Dankjewel, Robert. Doe de groetjes aan Grat, de cameraman.
0: Ja, en zou ik doen. En
1: volgend jaar weer.
0: Bedankt voor de thee met suiker.
1: Thee met suiker?
6: Graag gedaan, Robert. Ik hoop dat hij heeft gesmaakt.
0: Oh. Ja, prima.
1: Goed, jongens, we gaan even een beetje muziek draaien. Robert, dankjewel. Groetjes, tot volgend jaar weer. Hè? Dan gaan we weer lekker nog een keertje doen.
0: Tot volgend jaar.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Oh, wat is dit nou weer?
6: Op verzoek van Erik.
1: Ach, alweer poepen. Dat is al de tweede keer deze uitzending.
4: Ik ben even weg, jongens. Even poepen.

0: live op Omroep Land van Kuik.
1: Sensation Wildland Anthem. Maar dan net even anders. Los met de stormwolkers. Klappen met je.
2: Hey, dat was het weer, mensen.
3: Het zit erop, hè?
2: Hey, tot volgend jaar maar weer.
3: Ja, en na 4 uur komen er nog wat truckersliedjes, dus het gaat nog even door. Welkom.

0: Is er hier een defibrillator of niet? Want god, man, een jungle.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eggelsheim, heeft kritiek op de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger. Hij zegt dat hij zijn Amerikaanse collega's heeft laten weten dat hij daar met verbazing naar kijkt. Sinds het aantreden van president Trump zijn tientallen hoge officieren ontslagen. Iran waarschuwt de Verenigde Staten en hun bondgenoten voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten. Volgens Iran wordt een nieuwe Amerikaanse aanval voorbereid. Bij een nieuwe aanval zegt Iran langdurig terug te zullen slaan tegen Amerikaanse bases en belangen, waarbij ook regionale bondgenoten van de VS als tegenstanders worden gezien. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. De politie heeft de twee mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee, soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: en mensentruckers. De Truckeren, live op Omroep Land van Kuik.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

op Omroep Land van Kuik. De Truckrun voor en met de truckers.

0: Goor en Mententruckers. De Truckrum live op Omroep Land van Kuik.
1: Hey. Hey!

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of

0: Op Land van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De gemeente Land van Kuik onderzoekt de mogelijkheid om bijna 88.000 euro aan achterstallige bijdragen van Oekraïense bewoners via de rechter te innen. Bij 71 dossiers is een betalingsachterstand vastgesteld. Sinds 1 januari 2025 zijn Oekraïense vluchtelingen met voldoende inkomen verplicht een eigen bijdrage te betalen voor gemeentelijke opvang. Bij een verblijf voor arbeidsmigranten in Velp is zaterdagavond iemand gewond geraakt bij een steekincident. De politie heeft 1 persoon aangehouden. Het incident gebeurde rond 11:30 aan de Basilius van Bruggelaan. Meerdere politieeenheden, een ambulance en een hondengeleide kwamen ter plaatse. Agenten gingen met een politiehond en een schild het gebouw binnen. Het slachtoffer is na behandeling in de ambulance zonder spoed naar het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen gebracht. Over de aanleiding voor het incident is nog niets bekend. Eigenaar-bewoners in de gemeente Land van Kuik kunnen sinds deze week subsidie aanvragen voor woningisolatie. Tot 3.500 euro en maximaal 7.500 euro voor lage inkomens. De subsidie geldt voor woningen gebouwd voor 1 januari 1993... met een WOZ-waarde onder 477.000 euro. Natuurvriendelijke isolatie is verplicht. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Wordt baas over eigen energie.
2: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Rusland zegt dat de parlementsverkiezingen de afgelopen dagen doelwit zijn geweest van meer dan 1000 cyberaanvallen. Die waren volgens Moskou onder meer gericht op het online stemsysteem en de kiezerslijst van Moskou. De parlementsverkiezingen worden voor het eerst sinds Rusland-Oekraïne in 2022 binnenviel gehouden. Ondanks de aanvallen zou het stemmen normaal zijn verlopen. De opkomst bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn ligt hoger dan bij de vorige verkiezingen. Rond het middaguur had bijna 28% van de kiezers gestemd, 4,5 procentpunt meer dan in 2023. Ook in Mecklenburg-Vorpommern zijn vandaag verkiezingen. De stembureaus blijven nog een uur open. Dan volgen ook meteen de eerste exit polls. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Echelsheim, heeft kritiek op de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger. Hij zegt dat hij zijn Amerikaanse collega's heeft laten weten dat hij daar met verbazing naar kijkt. Sinds het aantreden van president Trump zijn tientallen hoge officieren ontslagen. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. Het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en droog. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 8 graden in het oosten tot 13 graden aan zee. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het noorden en oosten kan dan een lichte bui vallen. Er waait morgen een zwakke tot matige westenwind en de temperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
9: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
10: De 55 Plus Show. Voor senioren, door senioren.

0: De 55PLUS Show. Op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: Mijn naam is Wilma de Klein. En ik heb bij me Jan van der Zanden. Toevallig ook mijn huidige partner. Wij zijn samen op cruise geweest. En daar gaan wij iets over vertellen. En ik denk dat de heren van de technici ons daar het een en ander over gaan vragen. Welkom Jan. Welkom.
2: Ook welkom.
1: Ja, maar we hebben elkaar al gezien vanmorgen, hè?
2: Ja, tuurlijk.
1: Natuurlijk. Ja, we hebben een tijdje geleden hebben wij een interview gehad over een reisbureau en dat het verstandig was om als je ouder bent om je te laten ontzorgen door een reisbureau te gaan. Nou, dat hebben wij dus ook gedaan. En daar hebben wij onze cruise geboekt. En inmiddels hebben we die achter de rug. En daar willen wij eigenlijk wel wat over vertellen, hoe het ons bevallen is. Wilden jullie ons vragen stellen, heren technici?
3: Oh, dat kunnen we hebben als gewild, maar.
1: Nou, doe dat maar eens, want dat lijkt me een goed plan.
3: Nou, het is natuurlijk zo, als jullie samen op vakantie gaan, dan is het nog een keer, want jullie kennen elkaar niet zo gek lang. Ja, ofwel heel lang al.
1: Ja.
3: Maar dan op een andere manier.
1: Op een andere manier,
3: met
1: dat klopt.
3: Jouw vorige man is ontvallen.
1: Ja.
3: En dan komt er toch een beslissing van, ja, nou heb ik weer een nieuwe relatie. Dat blijkt schijnbaar vrij aardig te gaan.
1: Redelijk aardig.
3: Want dan stap je in het bootje, nog niet in het huwelijksbootje.
1: Nou, hij heeft altijd gezegd, als we moeten trouwen, dan trouwen we. Ja, en dus ik denk niet dat er daar nog een. Oh.
3: Dat weet ik niet of dat moet, hè? Nou goed, dat is een ander onderwerp. Dan gaan we een seksoloog erbij halen.
2: Ja, nee, dat gaan we niet doen.
1: Gaan we die kant op.
3: Nee, dat gaan we echt niet doen. Maar goed, jullie besluiten dan toch samen op vakantie te gaan.
1: Ja.
3: En dan pakken jullie een cruise. Waarom?
1: Nou, dit was eigenlijk voor de eerste keer. En ik heb er in mijn verleden wel vaker, ook met mijn toenmalige man er wel eens over gehad. Het is er nooit van gekomen. En nu is er een moment dat je komt op leeftijd, je hebt beide wat meegemaakt en je denkt bij jezelf, nu wordt het onze tijd. Nou, en op het reisbureau ga je dan wat dingetjes bespreken. Ja, we houden van. Nou, als je dan een beetje van natuur houdt en je houdt ook wel van wat luxe, dan komen ze met een cruise op de proppen. En nou ja, we hebben er niet lang over hoeven na te denken. En we hebben eigenlijk meteen ja gezegd. En zo is het gekomen.
3: Jij zegt we, maar ik denk dat Jan toch ook wel iets te zeggen gaat. Ja. Jan, wat had jij er ook een beetje oren naar?
2: Ja, weet je wat is? Ik luister heel veel. En ik gehoorzaam.
3: Ja, nou, Wilma die tijd het wel. En dan, ja. Maar goed, maar jij moet toch een keer een knoop doorruiken.
2: Ja, ik vind het nog licht goed. Het is dus heel nieuw voor mij. Ik heb het nooit meegemaakt. Het is wel een hele rijke ervaring. Ook voor mij natuurlijk. Met zo'n grote boot. Ik wist niet dat het bestond. Dat er zo'n grote boot was. Maar het is een aanvulling. Je hoeft niks te doen. Alles wordt voor u gedaan. Heel luxe. Heel leuk was het.
3: Maar kon je wel een beetje mee omgaan? Dat het allemaal, ja, het is allemaal all-inclusive is het, hè?
2: Ja. Ja, fijn. Daar konden wij wel mee omgaan, ja.
3: Want dan zit je op zo'n boot en dan. Maar voor je op zo'n boot zit, waar ga je dan, waar maak je de keuze om naartoe te gaan? Wilma of Jan?
2: Dat doen we samen eigenlijk.
3: Toch wel?
2: Ja, nou, zeker. Kijk, als ik had gezegd natuurlijk, nou, ik sta er niet voor open, was dat niet gebeurd. Dat is wederzijds zo.
3: Ja, ja.
2: Dus we hebben samen, zijn we naar de reisbureau gegaan en hebben dat samen besproken. En de knoop doorgehakt, we gaan het doen. Want we weten niet wat er op ons pad komt.
3: Mm-hmm.
2: Maar het is voor iedereen aan te raden. Maar je moet het willen.
3: En dan is de keuze natuurlijk, welk land ga je naartoe?
2: Ja, ze hebben ons geadviseerd Noorwegen. Dat is een natuurland. Veel naar de fjorden. En dat is toch wel iets op pas om dat te zien.
3: Heb je al het hele boek doorgescrolld van Noorwegen, van de fjorden en noem maar op allemaal?
2: Doorgesproken?
3: Ja, maar ook foto's gekeken naar hoe het er waarschijnlijk uit gaat zien.
2: Ja, dat hebben we wel gedaan, ja.
3: Ja.
2: En we hebben ook foto's gemaakt natuurlijk.
3: Ja. Oh, dus je bent al geweest?
1: Ja, dan kan ik de nou toch vertellen.
3: Oh, ja, ja, maar dat heb jij niet verteld aan mij.
1: Jawel.
3: Nee, ja. Dat tegen Jan verteld, maar niet tegen mij.
2: Oh,
3: tegen mij vertel je niet zoveel.
1: Nee, maar goed, ik kan niet iedereen alles vertellen. Ik vertel al
2: zoveel. Ja, we zijn op cruise geweest.
1: Volgens mij ben ik een open boek.
2: Het is een hele rijke ervaring voor mij geweest. Geweldig om het mee te maken. En dan zijn we ook van plan om aan de andere kant van de wereld, de hele grote boot.
3: Australië, Nieuw-Zeeland en zo?
1: Ja. Nee, de Caribbean, hè?
2: De Caribbean.
3: Oké.
1: Okay. Ja, dus dat is, zit in de planning. Maar
2: zit
1: goed,
2: in de planning.
1: De dagen worden korter. En dan bedoel ik niet dat de winterdag, maar gewoon gezien de leeftijd.
2: Ja.
1: Als we iets willen doen, en dat zou ik dus ook iedereen willen adviseren die ouder is, stel niet uit tot morgen.
2: Nee.
1: Want we weten allemaal dat het kaarsje zo uit kan zijn.
3: Precies. Hey, maar goed, Noorwegen, daar gaan we het dan direct over hebben. Want ik denk dat we tijd hebben om even een plaatje te draaien.
1: Ja.
3: En dan, ja, een plaatje. Heb je een voorkeur nog, een plaatje of zo?
1: Hebben iets van Jannes?
3: Ja, daar gaan we voor zorgen. Komt eraan.

0: De 55 Plus Show. Samen lachen, leren en luisteren. Voor iedereen boven, maar ook onder de 55.
1: Goed, dan is eindelijk beslist om naar Noorwegen te gaan.
2: Ja.
1: Dan begint het, want pakken, wat moet je allemaal meenemen? Maar goed, dat is allemaal klaar. En dan gaan we naar Rotterdam, want daar is de start. Vertel. Jan, vertel.
3: Nou, dan ga je aan boord. De koffers die worden verzorgd. Je ziet die boot liggen. Je hebt daar helemaal geen beeld van als je dat nooit gezien hebt.
1: Zo
3: 300 meter lang. En 40 meter breed. 12 dekken hoog.
2: Ja.
3: Ja, gigantisch iets. Echt om te zien al.
1: Maar goed, dan moet je nog de boot op en dan ben je op de boot. En
3: dan ga je inchecken en dan ga je op de boot. Dan wordt er naar een kamer gebracht.
2: Maar misschien dat ik even in mag haken, Jan. We hebben ook een code gekregen, dus ja. Met indeling. Dus het gaat met groepjes dat je inscheept. Want je moet voorstellen, op die boot kunnen 3000 passagiers.
3: Ja.
2: En al dus die 3000 kunnen niet allemaal tegelijk op die boot. Dus je krijgt bij het reserveren krijg je een tijdstip door. Want tussen bepaalde tijd kun je inchecken. En het, wat ons erg opgevallen is, dat het tot in de puntjes geregeld is.
1: Ja, mooi,
2: dus mensen hoeven niet bang te zijn. Want je denkt bij je eigen, en nou?
1: Ja.
2: Maar het is zo.
3: Die koffers die worden, die leverden in en die worden aan jou uitgebracht.
1: Dat had je wel 100% vertrouwen in.
3: Ja, het fijn als je dat niet hebt, moet je zelf meenemen.
1: Nee, precies. Hey, maar goed, dan kom je in. Hoe ver moest je de boot in, of het schip, in hoe ver ben je het schip in gegaan?
3: Ja, wij hadden een dat kun je ook kiezen, dus een hut aan de buitenkant met balkon.
1: Oh ja,
3: dat kunnen we allemaal zelf invullen.
2: Ja.
1: En dat hadden jullie gedaan met
2: natuurlijk,
1: balkon?
2: Natuurlijk, ja.
1: Balkon,
2: gingen
1: we om te roken.
3: Nee, want wij roken allebei niet meer.
1: Oké.
2: Nou, niet meer, ik al vanaf mijn 19e niet, hè?
1: Oh, okay.
2: Want anders denk ik, maar goed.
1: Dat zijn ook al 60 jaar, bij wijze van spreken.
2: Ja, al 60 jaar.
1: Nee, 50 wel.
2: Ja.
1: Hé, hey, maar grappig om dat allemaal te horen. Want, maar waarom een bekommertje? Want ja, als een boot net de verkeerde kant op gaat, dan staat de zon aan de andere kant en dan heb je niks aan
2: het
1: bekommertje.
2: Nou, het is meer het idee. Want gewoon dat je de ruimte hebt, dat je gewoon naar buiten kunt.
3: Ja.
2: Anders had je een inpandige kamer.
3: Ja,
2: het leek ons ook veel gezelliger en het was ook. We hebben regelmatig op het balkon gezeten.
3: Ja.
2: Soms wel met de handschoenen en de muts op. Maar dat kan de pret niet drukken.
3: Koud, hè?
1: Want inderdaad, wanneer ben je geweest trouwens?
2: 1 juni, 2 juni, ergens in die koers.
1: Maar goed, dan is Noorwegen toch ook nog een beetje zomer, of niet?
2: Ja, maar je moet er toch van uitgaan, want wij wisten ook niet goed welke kleren we mee moesten nemen. Dus iemand zei tegen ons, je moet zorgen dat je een muts en handschoenen meeneemt. Nou, dat hebben we gedaan, maar ik heb ze niet nodig gehad. Dan ligt er natuurlijk ook aan welke excursie dat je doet. Want ga je hoogtebergen in of de fjorden in, dat zal ongetwijfeld.
1: Daar gaan we direct over hebben, want je zit dus op de boot, het eten en alles, dat wordt allemaal goed geregeld. Dan, er zijn natuurlijk bepaalde tijden. Je hebt een overzichtje hoe laat je mag komen eten. Zulke dingen allemaal. Dat is allemaal geregeld. Hè. Drinken, dat kun je s'avonds. Muziek en alles is er ook.
2: Nou,
1: alles.
2: Ik kan zo zeggen, je krijgt elke dag een overzicht. Dat ligt dan op je bed. Met alle tijden wat je kunt doen. Je kunt er zelfs breien en haken.
3: Alles
2: en
3: kunnen.
2: Schilderen. En ik weet het allemaal niet.
1: Maar dat kan ik thuis ook.
2: Dat kan ik thuis ook. Dat doe ik thuis ook niet. Maar je kunt er echt verschrikkelijk veel doen. Je hoeft je geen seconde te vervelen.
1: Oké, okay, Rotterdam. Vertrek de boot. Dan gaan we richting Noorwegen.
2: Ja.
1: Hoe lang duurt dat?
2: De hele nacht vaar je door. Wij merken er niks van. De volgende ochtend om 7 uur. En dan meren we aan in Oslo. Dat was onze eerste stop. En dan kom je dan om 7 uur. Dus je merkt er niks van als je op zee zit.
3: Nee.
2: Want dan slaap je.
3: Hij vaart s'nachts, hè?
2: Ja, hij vaart hoofdzakelijk s'nachts. En in de vroege ochtend meert hij ergens aan. De ene keer, kan jij misschien vertellen, de ene keer kunnen we in een haven aanmeren. De andere keer moeten we met shuttleboten aan land gebracht worden.
3: Dat je niet aan land kan komen.
1: Oké, okay, ja, maar hij is aangekomen. Hij staat stil.
2: Ja.
1: 7 uur, zeggen jullie.
2: Ja.
1: Maar je gaat natuurlijk ook ontbijten, of niet?
2: Ja. En ik moet wel zeggen, de eerste dag, ik ben drukte gewend. Dat kunnen mensen ook wel horen dat ik een druk mens ben. Maar toen ik de eerste dag in de ontbijtzaal kwam, toen was er natuurlijk, iedereen was er, al die 3000 passagiers. En dan lijkt het wel op de eerste dag dat iedereen tegelijk naar die ontbijtzaal gaat. Toen dacht ik, oh, het is wel heel veel. Maar ik kan iedereen geruststellen, het went heel erg snel. En het is ook alleen maar de eerste dag dat je moet wennen aan zoveel mensen.
1: Het is een lopend buffet, denk ik.
2: Ja, het ontbijt is ontbijt lopend dan. Buffet. Maar je kunt er ook voor kiezen, want wij hebben dus merendeels gekozen s'avonds voor de, dat noemen ze dan deftig, het is bijna wel hoofdzakelijk Engels, in de dining room. Heel luxe, heel groot.
3: Luxe. Ja.
2: En daar eet je à la carte. Ja. En dan word je aan tafel, ja, en er zijn de hoeveelheden natuurlijk wat kleiner, maar het is veel luxer. En ik vond dat zeer aangenaam, maar daar kon je dus ook ontbijten en daar kon je ook lunchen. Maar in zo'n grote, dat vind ik niet zo gezellig. Dan is het in zo'n algemene ontbijtzaal natuurlijk veel gezelliger. En daar hebben we ook de nodige contacten gelegd.
3: Tuurlijk.
2: Nou, daar kun je wel iets van vertellen,
3: ja,
2: Jan.
3: Contacten leggen, dat moet een beetje willen zelf. Hè?
1: Ja,
3: ik ken dus geen Engels, maar met mijn handen en voeten, dan kan ik mijn eigen toch nog wel verstaanbaar maken. En daar komt er natuurlijk ook de nodige leuke dingen uit voort.
1: Ja.
3: Met Amerikanen, Engelsen, Ierland, van alles zit er. Hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
3: En dan, maar we hebben heel veel contacten gehad. Ja.
1: Oké, okay, je bent in Oslo aangekomen.
2: Ja.
1: En dan gaan we direct over hebben wat we dan, die trips iedere keer wat je op een dag doet.
3: Ja.
2: Nou, wij hebben het voordeel gehad dat we het via een reisbureau hadden gedaan. En die adviseerde ons, die heeft toen meteen een aantal excursies voor ons
3: geboekt
2: en ingepland en ons erop gewezen. Ze zei, kun je beter nu al doen. En dat gaat dan via je creditcard. Dat wordt dan afgeschreven. Maar je mag 24 uur van tevoren op de boot, als je denkt, ik wil er toch niet, dan kun je daarvan afzien en dan wordt je geld weer teruggestort.
1: Oké, okay, maar daar gaan we het direct over hebben waar je dan allemaal excursies naartoe maakt.
2: Ja.

0: 55 Plus Show. Voor senioren, door senioren.
1: We zijn er weer aangemeerd in Oslo, de derde keer voor mij al.
2: Okay. Ja.
1: Marjan, want dat was een van de excursies die jullie gedaan hebben. Die hebben drie gedaan, als ik het goed begrepen heb net. Jullie komen in Oslo en hebben jullie eerste excursie. Wat doen, Jan?
3: Wij zijn daar met de bus naar een heel groot park geweest. Gigantisch groot park. En er stonden allemaal bronzen beelden. Honderden,
2: ja.
3: Levensgroot, mensengroot. Wat mij het eerste opviel in Oslo, dat het zo proper is daar. Niet net als hier, dat alles vol ligt.
1: Mm-hmm.
3: Daar zie je niks op straat liggen, nog geen peukie.
1: Ja, ja, ja.
3: Allemaal prachtige bloembakken die allemaal bloeit en allemaal netjes verzorgd is.
1: Ja, ja.
3: Ik kan heel veel voorbeelden. Ik heb natuurlijk 50 jaar aan de weg gewerkt, waar hier in Nederland heerst, maar dat zie je daar niet.
1: Nee, nee, dat klopt.
3: Er is nog discipline.
1: Maar goed, je hebt die bronzen beelden. Dat
3: nou,
1: is ter ere van,
2: dat is
1: het gewoon een museum.
2: Nou, dat heeft
3: waarschijnlijk...
2: Het is een attractie.
3: Ja.
2: Het een van de grootste attracties van Noorwegen.
3: Ja.
2: Of van Oslo. Als je in Oslo bent, ga je naar dat park. En dan moet ik het antwoord schuldig blijven dat ik niet meer goed weet hoe het park heet. Hè?
3: Nee.
2: Ja, ik, wat dat betreft...
1: Geeft helemaal niks. Geeft helemaal niks.
2: Maar wij zijn er wel met een hop-on, hop-on. On, of. Dat is zo'n bus met twee lagen. En daar betaal je een ticket. En dan kan je overal uitstappen waar je wil. En wij zijn dus ook bij dat park dus uitgestapt...
3: Ja.
2: En dat was echt prachtig.
3: Ja.
2: Ja.
1: Nou, dus daar heb je van genoten. Dat is op zich wel heel erg fijn.
2: Maar
1: moest je daar ook de handschoenen aan hebben, Wilma?
3: Nee.
2: Maar nog wel, toen we terugkwamen... We zijn al de dag al bijna door.
1: Ja.
2: Dan kom je weer terug en dan staan daar mensen die jou controleren. Je handen worden ontsmet. En dan wordt er een foto van je gemaakt. Het Vigelandpark.
3: Ja.
2: Dankjewel, Martin. Die heeft het even gauw voor ons opgezocht. En dan wordt er een foto van je gemaakt. Trouwens, ook als je het schip verlaat, dan moet je de ene keer moet je van de beneden dek het schip verlaten. Dan ligt eraan waar je zit. Ga je met speciale boten, die reddingsboten, dan ga je vanaf de derde verdieping, want het ligt met de hoogte te maken. Maar dan maken ze een foto van je met de iPad. Dus iedereen wordt vastgelegd wie is er van de boot af. Die moeten straks natuurlijk ook allemaal weer terug. En dan moeten we die foto's moeten ook weer allemaal gemaakt worden. Maar dat gaat probleemloos.
3: Ja, probleemloos.
2: Dat gaat echt... Dat is ons heel erg opgevallen dat het daar zo strak geregeld is. En je hebt niet het gevoel dat je betutteld wordt. Maar het is gewoon... Ja, het werkt perfect.
1: Maar goed, dat ging dus bij de tweede en derde excursie precies hetzelfde.
2: Precies hetzelfde. En de ene keer moeten we met een bus mee. De andere keer moet een stukje lopen. En dan moet je op eigen gelegenheid iets. Dan kan je de stad bezoeken. Er zijn alle... Ja, je vult er naar eigen behoeftes in.
1: En hoe was de tweede excursie? Weet je er nog, Jan?
2: De tweede?
3: Ja, we zijn toen in de stad geweest. Weet je nog dat die kinderen er zo stonden te zingen?
2: Dat was de tweede keer. Nou, het is ook niet zo belangrijk welke volgorde we aanhouden.
1: Nee, dat klopt.
2: Wij zijn bij de tweede. Nou, daar kun je misschien wel iets over die kinderen vertellen.
3: Ja.
2: Dat was ook heel bijzonder.
3: Dat was van de opening van het winkelcentrum. Ja, dat doen ze ieder jaar. En dan komen de schoolkinderen die zingen en de burgemeester die komt de toespraak houden. En dan maken ze er ook een feestdag van. Dus we hebben er met bewondering aan te kijken hoe dat daardoor allemaal werkt.
1: Ja, ja.

0: 2 seconden is er al een gesprek gaande.
1: Ja, natuurlijk.
0: En daar komen de mooiste gesprekken uit. We hebben ook heel veel geleerd. We hebben ook al de Belgische woorden geleerd. Maar die ga ik nou niet zeggen.
2: Nee.
0: Want dat kan ik eigenlijk niet maken. Maar dat met wildvreemde mensen hebben we het over van alles en nog wat.
1: Goed, de derde excursie. Ik ga maar verder dan.
0: Ja, doe maar, de derde excursie.
2: Hoe was die op, hè?
0: Ja, dat was...
2: Oh, dat is fjord.
0: Nee, dat was in die houten locomotief.
2: Oh ja.
0: Oh, ja.
2: Met de stoomtrein zijn we
0: met de stoomtrein.
1: Oh, dat is
0: daar was denken. Dan het... Als ik zie wat we ervoor betaald hebben, was misschien het minste.
2: Maar dat was dan echt een stoomtrein.
0: Het was een stoomtrein, alles ouderwets... Maar daar hebben we de middag van ons leven gehad.
2: Ja.
0: Ik ga ook niet zeggen wat daar gebeurde.
2: Nee.
0: Maar ja, dus misschien zijn oudere mensen niet zo heel veel gewend. Maar soms is het op het randje. En ik moet er nou weer om lachen. Maar in ieder geval, we komen de wagon binnen. En Jan komt ook binnen. En er zitten 4 mensen uit Alphen aan de Rijn. En Jan vroeg iets aan die mensen. En denkt, hoe hadden dat durven te vragen? Maar hij vraagt alles. Hij zegt, kunt altijd vragen. Nee, je had een ja kunnen krijgen. Die mensen die schoten in de lach. En vanaf dat moment was de toon gezet. Dus we hebben de grootste lol in die regenachtige locomotief gehad. Waar eigenlijk niks aan was. Want het regende zo hard dat we buiten niks zagen. Maar we hadden toch een verschrikkelijk leuke dag.
2: Ja.
1: Dus
2: ja.
1: Zo kan het ook lopen.
0: Maar zo kan het ook
2: ik kwam
0: lopen.
2: Binnen en Wilma had me al tent opgemaakt. Dus ik mijn broek hak los.
0: Oh, en
2: dat doet hij. Maar fijn, ik zeg die laatste eruit gaat, die maakt ook die broek dicht. Maar fijn, er stond die mevrouw, die zat er. Ik zeg, mevrouw, maak eens iets vragen. En ja, zeker. Ik zeg, kunt u niet even die rits dichtmaken? Van mijn broek. Ik zeg, daar vogelt die fluit toch niet meer. We zijn niet bang dat te zijn. Dus de toon was gezet.
1: Snap je
2: wat ik bedoel?
1: Ja,
2: dat deed ze ook nog mooi, ook nog. Hè?
1: Ja, ook nog eens heel netjes. Hey, maar dan heb je dus 3 excursies gehad.
0: Ja. Ja, en we zijn nog een keer, het was ook heel mooi, naar die gletsjers geweest. Hè?
2: Naar die fjord?
0: Ja,
2: die gletsjer.
0: Die gletsjer, ja.
2: Helemaal boven.
1: Want wat ik nog niet gehoord heb van jullie, hoe mooi Noorwegen is.
2: Heel mooi.
0: Ja.
2: Maar ik zeg al net al, het is voor mij een beleving. Hoe mooi dat alles is.
1: Maar goed, ik neem fjorden neem ik aan dat er ook indrukwekkend is.
0: Ja, zeker indrukwekkend.
2: En vooral als je de water zo naar onder ziet gutsen. Dan denk je, hoe kan de water boven de berg komen?
1: Ja.
0: Het was zeer zeker de moeite waard. Ja. En wat ons ook erg opviel, de saamhorigheid.
2: Ja.
0: Want je ziet daar allerlei pluimage. En dan denken we, dat is toch niks voor ons, niks voor ons. Maar er zijn geen rangen en standen, maar die ogenschijnlijk denk je bij, hoe godsie. En dan zitten bij die mensen aan tafel.
2: Ja.
0: En voordat je het weet, heb je een heel leuk gesprek. En zie je, mensen zijn heel erg, maar dat komt toch allemaal op een boot zitten. Waarschijnlijk is dat, dat is mij heel erg opgevallen.
2: Ja, maar als je op zo'n boot zit, daar is... Er hoeft niks, er moet niks.
1: Nee,
2: alles
1: precies.
2: Mag.
1: Ja.
2: Dus er moet ook voor openstaan natuurlijk.
1: Ja. En als je weigert een beetje gedrag, dan denkt dat voor iedereen te doen.
2: Ja, dat is voor iedereen leuk.
1: We gaan richting het eind van dit programma.
0: Ja, we kunnen, jullie hebben wel gehoord dat we er wel uren over kunnen kletsen.
1: Nou, dan we zo afspreken, Wilma, ze weten jou te vinden. En anders dan zal ik dat doorgeven waar je woont.
0: Ja, dat is
1: dan
0: goed.
1: Dan kunnen ze bij jullie op de koffie komen en dan kunnen
0: dat
1: ze
0: mag ook
1: informeren.
0: Al, iedereen is welkom. Nou,
2: maar,
0: iedereen.
2: Wat mij het meeste opgevallen is... Hoe schoon en netjes dat er is.
1: Ja, dat is in Japan ook, heb ik begrepen. Dus.
2: Maar hier in Holland, ik zeg nogmaals, ik heb 50 jaar aan de wegen gewerkt.
1: Dat is
2: hier in Holland een verschrikking.
1: Ja,
0: maar
1: zijn
0: ook,
1: we een beetje te
0: zoeken. Wat ook heel belangrijk is, er werden bijvoorbeeld 2 keer per dag werd onze kamer schoongemaakt.
2: 2 keer per dag?
0: 2 keer per dag. Door 2 jongens uit Indonesië. Het waren allemaal, ze waren hoofdzakelijk Filipijnse en Indonesische mensen. En dan denk je, die zijn heel erg onderdanig. Nee, ook die hoorden gewoon bij het meubilair. Die spraken jullie gewoon ons schoon met de voornaam aan. En het was heel, ik kan het niet uitleggen.
1: Familiair wordt het.
0: Het is heel...
2: familie.
0: Ja, en het, dus niemand hoeft... dat tegen te houden om op zo'n boot te gaan dat je denkt van woe.
2: Nee.
0: Dus het is een aanrader.
1: Nou, ik vind het geweldig dat jullie hier geweest zijn in de studio. Dank jullie wel. En dan hebben we echt een beetje een idee hoe het op een cruise toe gaat. En ik zou zeggen, nog heel veel cruiseplezier.
0: Nou, dat gaan we doen.

U luisterde naar het informatieblok van Wales en Ouderen, Land van Kuik. En we hadden deze keer een gesprek met Wilma de Klein en Jan van der Zanden. En die hadden het over de cruise die ze gemaakt hebben. En die het voor iedereen een aanrader was. En u luisterde naar Neil Diamond en September Morn. En we gaan over naar Roy Orbison en You Got It.

doen nog eentje. En dan zijn we toe aan het kerstverse gedicht van ons allemintje. En die plaat is dan van Queen. Radio Gaga.

0: De 55 Plus Show.
1: Pak even rust, ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
2: Eén goede dag, Mientje.
3: Ja, goeiedag Henk. En natuurlijk Martin, want die zal op de achtergrond ook wel aanwezig zijn, of niet?
2: Martin is altijd aanwezig.
3: Dat dacht ik wel,
2: dat
3: ja.
2: Dat is geen enkel punt. Hé, hey, Mientje, we hebben natuurlijk weer wat zomerse dagen gehad. We hebben ook wel regendagen gehad. Ik ben altijd benieuwd waar jouw gedichtjes en versies over gaan.
3: Nou, het was zo, ik las ook in de krant van, het was ook de kunst van het geloven. En er was van alles te doen. En toen kwam ik van een week, zat ik bij iemand in de auto en toen rijden we eigenlijk nog langs het oude Elsendaalklooster.
2: Ja.
3: En toen kwamen de herinneringen naar boven en daar gaat het gedicht over.
2: Nou, brandlos.
3: Het hostiemachine. In het klooster, achter slot, bewonden en bidden de vrouwen van God. Ze tulden groenten, hadden een boerderij, ook werkten ze hard in de hostiebakkerij. Maar op een kwaaiend dag ging er wat kapot. Ze kosten niet weer met het lichaam van God. Toen moest de kuisteres hulp gaan vragen. Aan de overbuur, die kwam al vlug opdagen. Want kosten de nonnen ergens iets niet repareren, dan mochten ze hulp vragen. Het gekke was niet van vrouwen, nee, alleen maar van heren. Zo kwam de buurman. Hij bekeek het hostiemachine en zei, hier en daar moet er wat vet in. Terwijl de buurman een bekje koffie kreeg, het nunneke toekeek en zweeg. Ging zuster Bernadette op zoek naar wat vet. Alleen had ze het verkeerd begrepen, want ze kwam terug met een schaaltje uitgebakken spek.
2: Dus het is niet goed gegaan.
3: Nee, en het is echt gebeurd, luister.
2: Oh ja, nee, dat geloof ik helemaal. Oké. Hey Mientje, heel hartelijk dank. En ja, je bent even een beetje een sukkel geweest, maar het gaat nu weer de goede kant op. Dus ik zou zeggen beterschap en tot de volgende keer.
3: Jazeker. Geniet van de zonnige dagen en tot volgende week.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een man uit Sint-Niklaas kreeg een jaar celstraf nadat hij zijn levenslange rijverbod negeerde. Hij toeterde na een onherkenbare politieauto bij een stoplicht omdat hij te langzaam optrok. De agenten zetten hem aan de kant en ontdekten ook dat hij een straat verkeerd was ingereden. Naast de celstraf kreeg hij een boete van €6400 en een nieuw rijverbod. De Deense premier Frederiksen wil pas details geven over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland na ondertekening. Ze benadrukt dat zij en de Groenlandse premier Frederik Nielsen niks tekenen wat niet goed is voor Groenland. Trump sprak eerder van een doorbraak, maar Denemarken bevestigde zijn lezing niet. Rusland zegt dat de parlementsverkiezingen de afgelopen dagen doelwit zijn geweest van meer dan 1000 cyberaanvallen. Die waren volgens Moskou onder meer gericht op het online stemsysteem en de kiezerslijst van Moskou. De parlementsverkiezingen worden voor het eerst sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel gehouden. Ondanks de aanvallen zou het stemmen normaal zijn verlopen. De opkomst bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn ligt hoger dan bij de vorige verkiezingen. Rond het middaguur had bijna 28% van de kiezers gestemd. Dat is 4,5 procentpunt meer dan in 2023. Ook in Mecklenburg-Voorpommeren zijn vandaag verkiezingen. De stembureaus bleven tot 6 uur open. Kort daarna volgen ook de eerste exit polls. En dan het weer. Vanavond schijnt de zon eerst nog en is het overal droog. Ook vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: van Kuik. Dichterbij dan je denkt. De 1805 to Nashville. De countrytrein van Omroep Land van Kuik.

0: Hollandse countrymuziek van Ben Steeneker en Ine Dijkstra. Ben Steeneker, de man uit Haaksbergen. Hi country folks, welkom bij de 1805 to Nashville. De trein vol traditionele country, back to back. Wekelijks van Moepland Verkuik op de zondagavond om 6 uur. Mijn naam is Jonas, all on board. De tweede country song in dit programma komt van Ken Holloway en Larry White. I'm not gonna fall to pieces.
1: Hi, this is Brink Brinkman. All on board now for the 1805 to Nashville with Jonas.

Ken Holloway en Larry White, I'm not gonna fall to pieces. Ik ga wat anders doen dit uur. Ik ga namelijk country muziek brengen. Een groot aantal nummers van Hollandse artiesten van de Indo-rock die country opgenomen hebben. Toch eens een keer wat anders om dat te doen. Het is country muziek, Hollandse artiesten, Indo-rock, country. Hier komt de eerste, die gaat nu komen. En dat is een combinatie Jim and Eve, I Forgot to Remember to Forget.

0: just leave me alone. I swear that check's in the mail.
1: Op genomen in Californië door Johnny Dilks. De check is in de mail. We gaan weer terug naar de Hollandse country story met de Indo-rock country songs. James Bordes, Deep Water.

0: En dat was natuurlijk niet Deep Water. Ik zette er een verkeerd plaatje op. Dat kan gebeuren als je live uitzending maakt. Je hoorde namelijk de Nightbreakers met Luba. Maar die Deep Water opname van James Bordes, die gaat nog komen. We gaan verder met Tommy Hooker, de man uit Texas. Occasional Wife.
1: De beste country hoor je op Omroep Land van Kuik. De 1805 to Nashville met Jo Naus.

John Mayoker met zijn Occasional Wife hoorde je. We gaan naar de Eastern Aces. Dat is natuurlijk weer een indoor rockband met country. You Know I Love You.

Faded Dreams, dat werd gezongen door Little Joe. En Little Joe die komt van Waco in Texas. We gaan weer terug naar de country. Rock and the Sky Devils met Don't Let Your Sweet Love Die.

But Oklahoma, Mike Lunsford, en de song heette How Can I Tell My Dreams. En eerder maakte ik een foutje met James Bordes en Deep Water. Het plaatje ligt nu op de draaitafel en hier is dat nummer.

Johnny Duncan en his Bluegrass Boys met Last Train to San Fernando. Terug naar de country rock western style. Ja, zo wil ik het eigenlijk zeggen. I Love You a Thousand Ways, Royal Six.

Doc and Merle Watson, I wonder how the old folks are at home. Nog een stukje bluegrass van Eddie King, en dat is old indo-rock, Blue Moon of Kentucky.

De Stanley Brothers hoorden je Left Me Darling Just Tonight. Country-liefhebbers, hartelijk dank voor het luisteren naar de 1805 te Nashville. De trein Bodewol traditionele country back-to-back met vandaag Indo Rock als country. Mijn naam is Jo Nouws van Omroepland van Kijk. Ik wens jullie nog een mooie zondagavond, een mooie week en tot ziens aan boord van de 1805 volgende week zondag om 6 uur. So long, we gaan eruit met de Desperates. Take these chains from my heart.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie is

0: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Dichterbij dan je denkt.
10: Check onze website. Omroeplvc.nl.
11: Dit is het nieuws. Goedenavond. Bij de Duitse deelstaatsverkiezingen heeft de radicaal-rechtse AfD volgens de exitpoll forse winst behaald. De CDU, de partij van bondskanselier Friedrich Merz, leidt een flinke nederlaag. Het resultaat lijkt het slechtste te zijn in de hele geschiedenis van de Christendemocratische Partij. Duizenden mensen kwamen vandaag in Parijs op straat tegen een omstreden wetsvoorstel dat handhavers die geweld gebruiken automatisch legitiem verklaart. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten sloten zich aan. Het voorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu voor bij de Senaat. Mathilde Panot van La France riep de Senaat op het voorstel te verwerpen. Een man uit Sint-Niklaas kreeg een jaar celstraf nadat hij zijn levenslange rijverbod negeerde. Hij toeterde na een onherkenbare politieauto bij een stoplicht omdat hij te langzaam optrok. De agenten zetten hem aan de kant en ontdekten ook dat hij een straat verkeerd was ingereden. Naast de celstraf kreeg hij een boete van €6400 en een nieuw rijverbod. De Deense premier Frederiksen wil pas details geven over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland na ondertekening. Ze benadrukt dat zij en de Groenlandse premier Frederik Nielsen niks tekenen wat niet goed is voor Groenland. Trump sprak eerder van een doorbraak, maar Denemarken bevestigde zijn lezing niet. En dan het weer. Vanavond schijnt de zon eerst nog en is het overal droog. Ook vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De gemeente Land van Kuik onderzoekt de mogelijkheid om bijna 88.000 euro aan achterstallige bijdragen van Oekraïense bewoners via de rechter te innen. Bij 71 dossiers is een betalingsachterstand vastgesteld. Sinds 1 januari 2025 zijn Oekraïense vluchtelingen met voldoende inkomen verplicht een eigen bijdrage te betalen voor gemeentelijke opvang. Bij een verblijf voor arbeidsmigranten in Velp is zaterdagavond iemand gewond geraakt bij een steekincident. De politie heeft 1 persoon aangehouden. Het incident gebeurde rond 11:30 aan de Basilius van Bruggelaan. Meerdere politieeenheden, een ambulance en een hondengeleider kwamen ter plaatse. Agenten gingen met een politiehond en een schild het gebouw binnen. Het slachtoffer is na behandeling in de ambulance zonder spoed naar het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen gebracht. Over de aanleiding voor het incident is nog niets bekend. Eigenaar-bewoners in de gemeente Land van Kuik kunnen sinds deze week subsidie aanvragen voor woningisolatie. Tot 3.500 euro en maximaal 7.500 euro voor lage inkomens. De subsidie geldt voor woningen gebouwd voor 1 januari 1993... met een WOZ-waarde onder 477.000 euro. Natuurvriendelijke isolatie is verplicht. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond schijnt de zon eerst nog en is het overal droog. Ook vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond... of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. In een jachthaven in West-Knollendam brak vanmiddag brand uit op een boot. Door de vlammen brandden de touwen door, waarna het brandende scheepje door de wind richting andere boten dreef. De brandweer kwam snel ter plaatse, sleepte de boot terug en bluste het vuur. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Italiaanse premier Meloni wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Ook wil ze migrantenouders Italiaans laten leren. Migratie en integratie zijn belangrijke verkiezingsthema's in Italië. Meloni, die een rechtskabinet leidt, maakte nog niet bekend hoeveel buitenlandse leerlingen per klas zijn toegestaan. Bij de Duitse deelstaatsverkiezingen heeft de radicaal-rechtse AfD volgens de exitpoll forse winst behaald. De CDU, de partij van bondskanselier Friedrich Merz, leidt een flinke nederlaag. Het resultaat lijkt het slechtste te zijn in de hele geschiedenis van de Christendemocratische Partij. Duizenden mensen kwamen vandaag in Parijs op straat tegen een omstreden wetsvoorstel dat handhavers die geweld gebruiken automatisch legitiem verklaart. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten sloten zich aan. Het voorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu voor bij de Senaat. Mathilde Panot van La France riep de Senaat op het voorstel te verwerpen. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: De ultieme crossover tussen moderne country hip-hop en tijdloze soul. De viral sensatie Shaboozy slaat de handen ineen met soulzanger Leon Bridges. Deze track, Burn It Down, brengt een rauwe, meeslepende vibe over het verbranden van oude schepen, het achterlaten van het verleden en het helemaal opnieuw beginnen vanaf de grond.
1: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.
2: Tell me who hurts, girl, I'm a doing way worse.

0: Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden.
1: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik met het Land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het Land van Kuik. Het Land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalt de positieve acceptatie van 40% naar 22%, bij meisjes van 78% naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29% naar 43%. In Liberia zijn vrouwen extra kwetsbaar voor de gevolgen van Kush, een synthetische designerdruk die al duizenden jongeren in West-Afrika het leven kostte. Schaamte en angst weerhouden vrouwen hulp te zoeken. Stichting Women Rescue Daughters biedt buiten Monrovia opvang. De vrouwen worden medisch behandeld, leren nieuwe vaardigheden en bouwen aan een waardig nieuw bestaan. In een jachthaven in West-Knollendam brak vanmiddag brand uit op een boot. Door de vlammen brandden de touwen door, waarna het brandende scheepje door de wind richting andere boten dreef. De brandweer kwam snel ter plaatse, sleepte de boot terug en bluste het vuur. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Italiaanse premier Meloni wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Ook wil ze migrantenouders Italiaans laten leren. Migratie en integratie zijn belangrijke verkiezingsthema's in Italië. Meloni, die een rechtskabinet leidt, maakte nog niet bekend hoeveel buitenlandse leerlingen per klas zijn toegestaan. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
5: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden.

0: koekoek, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1. In Ecoland.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. Zes mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalt de positieve acceptatie van 40 naar 22%, bij meisjes van 78 naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen. Emotionele problemen stegen van 29 naar 43%. In Liberia zijn vrouwen extra kwetsbaar voor de gevolgen van Kush, een synthetische designerdruk die al duizenden jongeren in West-Afrika het leven kostte. Schaamte en angst weerhouden vrouwen hulp te zoeken. Stichting Women Rescue Daughters biedt buiten Monrovia opvang. De vrouwen worden medisch behandeld, leren nieuwe vaardigheden en bouwen aan een waardig nieuw bestaan. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De gemeente Land van Kuik onderzoekt de mogelijkheid om bijna 88.000 euro aan achterstallige bijdragen van Oekraïense bewoners via de rechter te innen. Bij 71 dossiers is een betalingsachterstand vastgesteld. Sinds 1 januari 2025 zijn Oekraïense vluchtelingen met voldoende inkomen verplicht een eigen bijdrage te betalen voor gemeentelijke opvang. Bij een verblijf voor arbeidsmigranten in Velp is zaterdagavond iemand gewond geraakt bij een steekincident. De politie heeft 1 persoon aangehouden. Het incident gebeurde rond 11:30 aan de Basilius van Bruggelaan. Meerdere politieeenheden, een ambulance en een hondengeleider kwamen ter plaatse. Agenten gingen met een politiehond en een schild het gebouw binnen. Het slachtoffer is na behandeling in de ambulance zonder spoed naar het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen gebracht. Over de aanleiding voor het incident is nog niets bekend. Eigenaar-bewoners in de gemeente Land van Kuik kunnen sinds deze week subsidie aanvragen voor woningisolatie. Tot 3.500 euro en maximaal 7.500 euro voor lagere inkomens. De subsidie geldt voor woningen gebouwd voor 1 januari 1993... met een WOZ-waarde onder 477.000 euro. Natuurvriendelijke isolatie is verplicht. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, een apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalde positieve acceptatie van 40 naar 22%, bij meisjes van 78 naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29 naar 43%. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

heerlijke zachte zijde R&B van een van de meest getalenteerde songwriters en zangeressen van dit moment. Victoria Monet brengt op haar nieuwe single Reach Out een uitnodiging om de afstand te verkleinen en de verbinding weer op te zoeken. Het gaat over het kwetsbaar durven opstellen en het reiken naar die ene speciale persoon als je die het hardst nodig hebt.

Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht.
1: De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De gemeente Land van Kuik onderzoekt de mogelijkheid om bijna 88.000 euro aan achterstallige bijdragen van Oekraïense bewoners via de rechter te innen. Bij 71 dossiers is een betalingsachterstand vastgesteld. Sinds 1 januari 2025 zijn Oekraïense vluchtelingen met voldoende inkomen verplicht een eigen bijdrage te betalen voor gemeentelijke opvang. Bij een verblijf voor arbeidsmigranten in Velp is zaterdagavond iemand gewond geraakt bij een steekincident. De politie heeft 1 persoon aangehouden. Het incident gebeurde rond 11:30 aan de Basilius van Bruggelaan. Meerdere politieeenheden, een ambulance en een hondengeleider kwamen ter plaatse. Agenten gingen met een politiehond en een schild het gebouw binnen. Het slachtoffer is na behandeling in de ambulance zonder spoed naar het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen gebracht. Over de aanleiding voor het incident is nog niets bekend. Eigenaar-bewoners in de gemeente Land van Kuik kunnen sinds deze week subsidie aanvragen voor woningisolatie. Tot 3.500 euro en maximaal 7.500 euro voor lage inkomens. De subsidie geldt voor woningen gebouwd voor 1 januari 1993... met een WOZ-waarde onder 477.000 euro. Natuurvriendelijke isolatie is verplicht. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht.
1: De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Van online sensatie naar absolute popbelofte. Alex Warren stopt weer zijn ziel en zaligheid in de gloednieuwe Rescuer, wat een emotionele ode is aan die ene speciale persoon die precies op het juiste moment van je leven verschijnt om je uit de duisternis te trekken.

0: Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.